0: wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoeilijken het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.
2: Home of greatest legends. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulidis steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaan er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoort erop uit.
4: Your favorite songs playing now. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulidis steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Job onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De Sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.
3: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Rode Kruis heeft gisteren in Ter Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat de woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht, daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden, dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda, na een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio. For 60 minutes of classic hits, let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle-vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103

explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.

Met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Frank, Paul en Serge. Je bent welkom. Elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Rode Kruis heeft gisteren in Ter Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat de woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De graspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie graspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters-Noordhof-complex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: In de Democratische Republiek Congo heeft een boze menigte een ebola-ziekenhuis bestormd. De jongeren eisten de lichamen van hun overleden familieleden op. Volgens getuigen werd er ook geschoten, maar het is onduidelijk of er ook gewonden zijn. Het is al het derde geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio sinds donderdag. Hulpverleners mogen de lichamen niet vrijgeven omdat die juist na het overlijden enorm besmettelijk zijn. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Ongeveer 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder gisteravond deelde het Rode Kruis weer maaltijden uit aan de wachtenden. En net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen. Het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer wat toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst of als uitzendkracht werkt. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. En 2 mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Well kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Moeijnans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Moeijnans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsverzin.

0: met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer open gaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van de ruzie in de buren binnen. Het aantal zelfstandigen in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van dit jaar is het totale aantal ZZP'ers weer licht gestegen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk in loondienst of als uitzendkracht werkt. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van gaspollen. Die bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd weer oplopen tot honderden pollen per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, maar dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio. It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De album top 3 zag er als volgt uit. Earth and a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen. Dat zijn verraderlijke stromingen die vanaf de branding dieper de zee intrekken. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer opengaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van ruzie in de buren binnen. En Oekraïne vraagt om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na nieuwe Russische aanvallen. Dat laat de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken weten. De minister eist een stevig antwoord op de aanvallen die dit keer vooral gericht waren op de regio's rond de hoofdstad Kiev. Daarbij werden ook studio's van de Duitse tv-zenders geraakt. Dan nog het weer. Het warme zomerweer blijft nog een paar dagen aanhouden. In het zuiden kan het hier en daar tot een regionale hittegolf komen. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden van het land.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio. Dit is de vergeten plaat op 100.
5: Nummer 100.

over een man, een vrouw en een hond. Aan het begin van deze aflevering van de Vergeten Plaat Top 100. Dames en heren, het spektakel is begonnen. Tweede Pinksterdag 2027, Golden Oldies Radio. Met tot 6 uur vanavond. Oh, de Vergeten Plaat Top 100. We hebben er lang op moeten wachten, maar inmiddels is het Tweede Pinksterdag. Is het maandag, kunnen we beginnen met de lekkere lijst. En op nummer 100 stond Lobo met Me and You and a Dog Named Boo uit 1971. Nou, ik ga door tot nummer, als het goed is, 87. Dan hoor je vanaf nummer 86 John Dekker. Dus weet je dat ook alvast, hè? Ik ga het nog wel een keer vertellen, hoor. En de hele programmering krijg je straks ook nog wel van me. Maar dat is van later zorg. Laten we doorgaan met de volgende, nummer 99 dus. Is voor Edwin Collins uit 1994. Hij stond toen in de hitparade en is inmiddels best vergeten bij heel veel radiostations. Niet bij ons, wij hebben hem hier met A Girl Like You.

Op nummer 98 vonden wij uit Amerika, uit de Billboard Hot 100. Want toen hadden wij zelf nog geen hitparade in Nederland. Dus je kan niemand kwalijk nemen dat hij niet in de hitparade is verschenen. Want hij was er niet. Maar op de radio werd hij in de jaren 60 en 70 nog wel gedraaid. Toen dat zover was in Nederland met commerciële radio. Bijvoorbeeld het Radio Veronica van destijds had hem. Ja, Little Eva en The Locomotion. En in de vergeten plaat op 100 stond hij dus, zoals ik zei, op nummer 98. En op nummer 97 vinden we The Jax. Ja, de enige echte Jax. Met The Back of My Hand.

0: got your number.
1: Ja, en dat is nummer 97 dit jaar. Wat een plaat van de Jax. Heerlijk, toen die uitkwam in 1979, toen draaiden we hem regelmatig op de piratenzenders. En ook op de landelijke zenders trouwens. Die landelijke zenders die stopten er al redelijk snel weer mee. Want ja, hoe vaak heb jij de Jax nog gehoord? En dat terwijl het toch wel een heel leuk plaatje is, hè? Ja, dat zijn van die dingen. Nou ja, dat hebben we dus opgelost hier. Op Golden Oldies Radio nu. Met een nieuw, vernieuwd vergeten plaat op 100 dag. Een nieuwe vergeten plaat op 100 dag. Tweede Pinksterdag, 2026, 25 mei. We zijn er met 100 platen om je vingers bij af te likken. Op nummer 96, Dusty Springfield. Met de 12-inch versie in dit geval van In Private. Die heb je misschien nog nooit gehoord. Dat maakt hem des te leuker. Denk ik tenminste. Laat het maar weten. Edwin@goldenoldiesradio.nl.

Deze nummer 95 in de lijst is nou zo'n plaat waarbij ik in ieder geval zit met een soort van, wat zal ik het noemen? Een gevoel van, wat is hij lekker? En dat voel je dan in heel je lijf. En dat vind ik ook wel heel mooi. Ik hoop dat jij dat ook hebt bij de Vergeten Plaat op 100 hier op Golden Oldies Radio. Op tweede Pinksterdag hoorde jij Blue Suede met Hooked on a Feeling. Het origineel natuurlijk van Jonathan King. En die zou ook nog wel in de lijst kunnen voorkomen. Of dat dit jaar is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dan blijf je gewoon luisteren en dan hoor je het vanzelf. En anders, misschien volgend jaar. Je hebt daarvoor een pagina, hè? De Gor Vergeten Plaat Top 100. En de platen die jij daar nu plaatst, die maken allemaal kans om in de lijst van 2027 te komen. Dus ja, ik zeg maar wat. Volgend jaar kan er een hele andere lijst zijn wat dat betreft. Het zijn jaarlijsten. Het is geen hitparade dus. Het zijn jaarlijsten. En de jaarlijst van dit jaar heeft op nummer 94 Kaja Gugu staan. Die ken je van Too Shy. En natuurlijk ook van andere nummertjes. Maar deze Big Apple, ja, die hoor je niet zoveel. En zeker niet in de 12-inch extended version. Maar die hoor je hier wel. Op nummer 94 dus.

80 beide Henken, Henk Westbroek en Henk Temming. Die toen nog vriendjes van elkaar waren. Tegenwoordig kunnen ze elkaars bloed wel drinken, geloof ik. Maar dat terzijde. Ze waren hier in ieder geval te horen samen met hun goede doel. In het leven, zo heette het. En dat was, ik denk, de tweede single na Gijzelaar, zoiets, hè?

er hier eentje in de lijst staan op nummer 93. Of 92, sorry. Ja, dat is I Don't Have a Heart. En dat lijkt me moeilijk, want als het hart niet klopt, dan gaat er ook geen stem komen. En die stem hoor je zometeen toch.

De nummer 91 van dit jaar was voor uit Nederland afkomstig de Naval Orange Choir. Als je dat in het Nederlands vertaalt, dan krijg je de navelsinaasappel. Het navelsinaasappelkoor. Ja. Ze hadden in 1977 en 78 drie plaatjes in Nederland. Kwamen alle drie in de tipparade terecht, maar geen van alle konden hitparade bereiken. Maar we vonden het wel een leuk om in deze vergeten plaat op 100 neer te zetten voor je. Op 25 mei 2026. En dames en heren, wat zal er dan staan op nummer 90? Ja, nou dat is een zanger van ver weg. En die zanger van ver weg is recentelijk overleden. Zijn naam is Freddy Aguilar. En zijn anak werd destijds door Frits Spits nogal naar boven gebracht, hè? Ja, die maakte dat die plaat veel te horen was op de Nederlandse radio. En dat was goed, maar de laatste jaren, nou, anak hoor je zelden, maar hier hoor je hem vandaag dus wel.

heb je mooi meegezongen hoor. Vond ik dan tenminste. Ja, prima. Ik deed het ook, dus als je het na hebt gevolgd, duimpje omhoog. The Who was verantwoordelijk voor nummer 88 in dit jaar. In de vergeten plaat op 100 met You Better You Bet. Een opname uit 1981. Zometeen de nummer 88, maar eerst even, ik had het je beloofd, het overzicht van de discjockeys van vandaag, hè. Mij hoor je dus tot 11 uur. Dan van 11 tot 12 John Dekker. Van 12 tot 1 Hans Groters. Van 1 tot 2 Bram Liefdink. Om 2 uur verwelkom ik je weer voor nog eens een keer een plaat of 13, 14. Dan van 3 tot 4 Ron van Arnhem. En van 4 tot 6 is de apotheose van deze prachtige dag met hele mooie platen. Tussen 4 en 6 dus voor Paul Bakker. Hij gaat je verrassen met onder andere de nummer 1. Maar zover zijn we nog lang niet. Nee hoor. Eerst die nummer 87. Of is het 88? Nee, wat was 89 de hoe, hè? Ja, dus 88 moeten we hebben. Ja, dat klopt. 88. The Midnight Magic Maniac is dat. Van de Groningse New Adventures.

The Magic Midnight Maniac was dat van The New Adventures hier op Golden Oldies Radio. Sorry. In de vergeten plaat op 100. Zometeen John Dekker met de nummer 86. Maar ik heb de nummer 87 voor je nog als laatste. En dat is er ook wel een hele fijne hoor. Uit 1979 hoor je namelijk The Sin Zeros met Worlds Apart. En ik laat je nog even met de mededeling dat ik om 2 uur dus weer bij je terug ben. Voor dan weer een gedeelte van die top 100. En ik zit er al op te wachten. Ik vind het zo heerlijk. Maar ga eerst genieten van John en Hans. Want die gaan de komende 2 uur voor je vullen. En in de 3e uur hoor je mij dan weer. En dan zijn we 4 uur onderweg als dat klaar is. Het is wat, hè. Lekkere lijst. Ja, de Sin Zeros.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eventuele verwachtingen over een snel akkoord met de Verenigde Staten uitdrukkelijk getemperd. Een woordvoerder liet vanochtend weten dat Iran de geruchten over een snelle deal tegenspreekt. Afgelopen weekend kwam er vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel aan zou komen, maar Teheran trapt nu dus op de rem. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden zelfstandig het toestel verlaten. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen die water vanaf de branding dieper de zee intrekken. En het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste drie maanden van dit jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer licht toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst is of als uitzendkracht werkt. Het weer nog, vanmiddag blijft het droog en zonnig. Bij een zwakke noordenwind wordt het zo'n 25 tot 27 graden. In het zuiden kan al de 31 graden worden aangetikt. Morgen belooft de meest benauwde dag van deze warme periode te worden. Het blijft zonnig en de temperaturen lopen verder op. Op de Wadden wordt het zo'n 25 graden, terwijl het kwik in het zuiden tot 33 graden kan stijgen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan amper files onderweg, wel op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Vergeet de plaat top 100 met John Dekker. Nummer 86.

Edwin Simonis. Hij presenteerde zojuist de eerste 14 nummers van de Vergeten Plaat Top 100. Ja, wat lekkere, heerlijke nummers zijn er voorbij gekomen. Altijd weer van die plaatjes waarvan je denkt, hey, oh, ja, klopt. Je hebt kort eens een keer gehoord. En daarna bijna nooit meer. Je zou ze bijna vergeten. En wij openden dit uur met nummer 86, Chris Whiteley. Met een hit uit 1991, Big Sky Country. Vrienden, een hele fijne tweede Pinksterdag. En welkom bij het tweede deel van de Vergeten Plaat Top 100. En wij gaan door naar nummer 85. Een plaat die is gelabeld met liefde.

0: Dit is de Britse popband Squeeze, labeled with love. In deze band onder meer het muzikale genie Jules Holland op de piano. Deze man is tegenwoordig bekend als presentator van het programma Later with Jules Holland. En dat wordt weer gerekend tot een van de belangrijkste muziekprogramma's in onze wereld. Ja, vrienden, toe aan een volgende nummer in het Duits van een Italiaan. Hier is 1, 2, een politie.
1: Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio. Dit is de vergeten plaat op 100.
2: 1, 2, politie, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, goed.

Turn your radio on. Het was nummer 83, beste vrienden. Dan nu nummer 82. Plaatje heeft ook een soort connectie met Nederland, maar ook weer niet. Het is Dan Vogelberg met het nummer Netherlands. En hoewel je zou verwachten vanwege de titel dat deze single over Nederland gaat, is het niet zo. Het nummer gaat oorspronkelijk niet over Nederland, hier in ons eigen Holland. Maar het is een nummer dat gaat over het plaatsje Nederland. Een mijnwerkend stadje in de bergen van de Amerikaanse staat Colorado.

Een song die gaat over het, ja, het vinden van troost en rust in muziek. Mooier zou bijna niet kunnen, zou je denken. Dan zijn we nu toe aan nummer 80. Dat is een bekende naam, dat zijn de Osmonds. Het zijn vijf broers uit de familie Osmond. Ja, dat zegt de naam al. Hè. En ze kregen in 1972 succes in Nederland. Dankzij een optreden in het tv-programma 1 van de 8 van Mies Bouwman. Wie kent haar niet? Ze kwamen toen optreden met het nummer Crazy Horses. En dat was zo'n heerlijk nummer en was zo'n succes dat ze 5 weken lang op nummer 1 stonden in de hitparade met dit nummer. Maar wij gaan voor die ene vergeten plaat. En dat betekent een hit dus uit 1974 van de Osmonds. Het heet Having

natuurlijk denken aan de huilende meisjes van 13, 14, 15, 16 jaar. Uit 1980 hoorde je Duma en zou het willen doen. Vrienden, dan zijn we nu toe aan nummer 78 in de vergeten top 100 op deze tweede Pinksterdag van het jaar 2026. En deze, nou, deze top 100 met al die bijzondere nummers, ja, die nodigt dat uit tot een herhaling, hè? Ja, moeten we alvast een afspraak maken voor 2027.

zowel een sample in zit van de zangeres Nina Simone. En er zit een fragment in verstopt van Pink Floyd, afkomstig uit de LP Dark Side of the Moon.

1979 bracht ons terug in de tijd naar 1976 met de Britse formatie Hello. En ze liet ons wat horen van de New York Groove. Ja, ik hoop dat jullie wat ermee van gekregen, vrienden. Het is vandaag tweede Pinksterdag 2026. Het is heerlijk genieten van al die bijzondere muziek die je normaal nooit hoort op de radio. Of bijna nooit hoort. Zo weinig dat we ze waarschijnlijk vergeten zijn. Ja, dan krijg je zoiets moois als de vergeten top 100... op tweede Pinksterdag hier bij Golden Oldies Radio. En mocht u naar de radio willen blijven luisteren, natuurlijk, dat kan. Is ook een goed idee, want het is niet alleen gezellig met al die discjockeys hier. Ook de prachtige muziek die hier voorbij komt natuurlijk. Maar wil je er toch even uitgaan met je gezin, is ook niet vreemd. Het weer is prachtig, dus waarom niet? Weet dan dat het vandaag de dag van het kasteel is. En je kunt dus door heel Nederland heen kun je kastelen bezoeken. Die historische locaties die op deze dag speciaal hun deuren openen. Met rondleidingen en bijzondere activiteiten. Niet alleen leuk voor de kinderen, maar ook leuk voor u hoor. Voor u als ouderen, ja. Wil je weten waar je naartoe kan? Dan

76 in deze top 100. En dat is een bekende naam. Dat is Fecal Sharky. Met het nummer Your Little Thief. En natuurlijk, we kennen Fecal Sharky allemaal van die ene grote hit uit 1985.

0: kleine hit. En niet zo groot is als de Good Heart, maar toch nog een 13e plaats in de nationale hitparade. Nou, zullen we dan maar zeggen, op de dag van het kasteel gaan we verder luisteren naar de vergeten plaat top 100.
1: Je hoort de vergeten plaat top 100 op Golden Oldies Radio.

eerlijk zeggen dat alle platen die ik het afgelopen uur heb gedraaid, ik ben ze bijna allemaal vergeten. Maar behalve deze. Ja, dan komt die toch wel heel herkenbaar eventjes over. Maar het ook een heel herkenbaar stemgeluid en een herkenbare sound, deze Virgil Sharkey. You're the Your Little Thief. We zijn door de laatste plaat van dit uur. Nummer 75 is aan de beurt. Maar niet ga ik afscheid nemen voordat ik heb verteld dat Hans Grotes zometeen een uur al die vergeten hits komt presenteren, maar ook gaat laten horen. Hansen, heb je wat van Rod Stewart? Ja? Oh, dat is mooi. Hij gaat ook wat draaien van Rod Stewart. Dus fans, blijf zeker luisteren. En blijf luisteren de hele dag naar de vergeten top 100 op deze tweede Pinksterdag. Ik mag u een hele fijne extra vrije dag wensen, want dat is deze dag natuurlijk ook. En geniet van alles wat de dag brengt en wat deze radiozender brengt. Nummer 75 is Silent Lucky.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen ter plaatse. Iran spreekt de geruchten over een snelle deal tegen. Afgelopen weekend kwam vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel zou kunnen komen, maar Teheran trapt dus nu op de rem. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over het beëindigen van de oorlog zorgt wel voor een daling van de olie- en gasprijzen. De olieprijzen zijn vanochtend met meer dan 5% gedaald. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het zo vroeg in het jaar zelfs uitzonderlijk heet. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg, dat kun je goed merken. In totaal 80 kilometer nu. Onder andere op de A29 een file Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer en 10 minuten door een kapotte auto. 1 rijstrook is dicht. Dan file op de A1, de A12 en de A76. Allemaal voor de Duitse grenscontrole. Gemiddeld zo'n 20 minuten wachten. En tot slot drukte op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland. Voor Den Oever, 5 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio. Dit is de vergeten plaat op 100.

0: Goedemorgen, welkom bij uur 3 alweer van de Vergeten Plaat op 100 op deze tweede Pinksterdag. De dag die werd geopend vanochtend om 10 uur door Edwin Simonis en in het uur hiervoor hoorde je John Dekker, de oudste van het presentatieteam vandaag. Vergeet dat dus niet. We begonnen dit uur met de man die inmiddels 81 jaar rondkijkt op deze wereld en een neusje heeft voor hits. Denk aan de klappers die hij scoorde met de Faces en de Jeff Beck Group. Maar ook solo stond hij zijn mannetje met successen voor I Don't Wanna Talk About It, Tonight's the Night en uiteraard Maggie May. Het nummer dat je hoorde als opener is het bijna vergeten nummer You Wear It Well. Destijds de opvolger van de Temptations klassieker I Know I'm Losing You en het eerder genoemde Maggie May. You Wear It Well scoorde slechts een 16e plek in de Nederlandse tipparade. Rod scoort dit jaar een 74e plek in de Vergeten Plaat op 100.
1: De Vergeten Plaat op 100 met Hans Groters.
2: Nummer 73.

0: nummer 73. Relatief laag in de lijst. En dit zal komen doordat de plaat toch nog, zij het met een lage regelmaat, te horen is op de radio. Ring Ring werd in 1972 uitgebracht door Björn, Benny, Agneta en Frida. Nu niet bepaald lekker bekkend voor DJ's. Dat kan ik beamen. Manager Stick Anderson was degene die de band ABBA begon te noemen in de toen beschikbare social media. Denk daarbij aan popblaadjes, radio en tv. Er was echter één probleem voordat de band zich officieel zo mocht noemen. Er was in Zweden een visconservenfabriek die ABBA Seafood heette. Daar moest men allereerst toestemming aan vragen. De verdere geschiedenis is bekend. In 1974 deed men mee aan het Eurovisie Songfestival onder de nieuwe naam en won met Waterloo.
1: Nummer 72.

1965 vloog Jewel Akins naar de tweede plek in onze top 40 met The Birds and the Bees. Een klassieker die Nederland nooit losliet. Van de vertaling De Bloem en de Bij door Willy Rex tot latere versies van Jan Keizer en Riem de Wolf van de Blue Diamonds. Dit was het origineel, te horen als vergeten plaat via Golden Oldies Radio op nummer 72. 16 jaar later vliegen we de nummer 71 aan. Zo mobiel zijn we dan ook weer vandaag.

0: 3 minuten en een beetje lang hoorde je ethisch muziek van de Mobiles in de vergeten plaat op 100. De plaat deed stof opwaaien door de dramatisch aandoende videoclip en de tekst over Berlijn. De stof ging snel liggen door het overmatig gebruik van haarlak. Dat dan weer wel. Dit was een gevalletje van vergeten plaat? Ja. Vergeten videoclip? Nee. Dit jaar op 71 de Mobiles en Drowning in Berlin.
1: De vergeten plaat, top 100.
2: Nummer 70.

0: vergeten plaat op 100, editie 2026. Begin jaren 90 debuteert Desiree met Feel So High. Een warme soulpop single uit 1991. Geschreven terwijl ze zelf niet zo lekker in haar vel zat. De hit kwam pas later en kreeg een boost toen Janet Jackson het gebruikte als sample in Got Till It's Gone. Na jaren waarin ze kampte met plankenkoorts, scholde Desiree zich om tot voedingsdeskundige. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. In 2019 maakte ze haar comeback. Dit was Feel So High van Desiree op nummer 70.
1: Golden Oldies Radio.
2: No noise, just the legendary hits on Golden Oldies Radio.
1: Station Golden Oldies Radio.
2: Nummer 69.

0: Ook de 70s komen ruimschoots aan bod in deze editie van de Vergeten Plaat op 100. Een mooi voorbeeld is dit werkje van de Cats uit 1975. De mannen van de Paling Sound waren een beetje uitgekeken op het repertoire dat ze uitbrachten en haalden ook niet voldoende motivatie uit de optredens in Nederland en België. Om nieuwe inspiratie op te doen gingen de mannen naar Hollywood en namen daar met legendarische muzikanten als Jeff Porcaro van Toto, Larry Carlton van Steely Dan en Leland Sklar, ook van Toto, maar ook James Taylor, een album op. Hierop stond ook dit Hard to be Friends. Het bereikte de nummer 15 in de top 40. In de 2026 editie van de Vergeten Plaat Top 100 reikt het nummer niet verder dan de 69ste plaats.
1: Nummer 68.

0: De vergeten plaat op 100. De lijst met 100 platen die je niet vaak hoort. En ook door platenbazen zijn vergeten destijds.
1: Het is 1984 en plotseling was daar het nummer dat je juist hoorde op de radar van de popliefhebbers. Met name die van de Nederlandse liefhebbers van New Wave, CQ Rock. Daar was Secret Sounds met dit State of Sound. Het nummer kende twee versies. De single, maar ook een 9 minuten lang durende mix. We zullen je hier niet bij lastig vallen vandaag. Een ander aandachtspuntje is dat een van de leden van de band Tony Peroni was. De drummer van het goede doel in hun succesjaren. Hij is tegenwoordig eigenaar van de Star Sound Studio in Utrecht en verslaggever bij RTV Utrecht. En vandaag ook nog eens bezitter van de 68ste plek in de vergeten plaat op 100. En inmiddels hoor je nummer 67. De plaat uit 1986. Je luistert naar de Talking Heads.

0: zoals al veel meer mensen onder ons, die zo rond de periode van 86 toen deze plaat uitkwam, een wild leven leiden. Die wilde haren zijn we al lang kwijt, toch? The Talking Heads, Wild Wild Life. Nummer 67 in de vergeten plaat op 100 van dit jaar. In hetzelfde jaar als Wild Wild Life van de Talking Heads kwam dit nummer uit. Afkomstig van het gouden album The Color of Spring en geschreven door de in 2019 overleden voorman Mark Hollis, was dit in tegenstelling tot Such a Shame, Life's What You Make It en Living in Another World, It's My Life and Dumb Dumb Girl geen hit in Nederland. In de tipparade liep het op een dood spoor. Nummer 66. Talk Talk en Give It Up.
1: De vergeten plaat op 100. Zet het vast in je agenda voor tweede Pinksterdag volgend jaar.

coverband waren ook geen onverdienstelijke nummers van deze Leids-Katwijkse band. Onder de vleugels van Jaap Egmond beleefden de heren het succes van hun leven. Hoewel Kees Bergman later nog furoren maakte als Rubberen Robbie. Van de oorspronkelijke 6 leden zijn er nog 4 over, die alle 4 nog enigszins actief zijn in de muziek. Zij het meer in de coverband-sfeer. Hit The Big Time van Catapult, de nummer 65 van...

Australische koppel dat met dit duet niet verwachte prestaties leverde. Aan de hand van producers Stock, Aitken en Waterman hadden ze een superhit in 1988. Kylie Minogue en Jason Donovan begonnen als tv-koppel in de Australische soap Neighbours, weet je nog? Met hun rollen als Scott en Charlene. En ze waren ook in het echt enkele jaren een koppel. Dit liep helaas spaak in 1989. Toch altijd goede vrienden gebleven hoor, zo speciaal waren ze dan weer wel voor elkaar. Jason, inmiddels getrouwd en vader van 3 kinderen, Kylie daarentegen lijkt voor het vrijgezellenbestaan te kiezen. Especially for you, op 64 in de vergadering.

schijnt uit tot de onofficiële hymne van New York. Jay-Z en Alicia Keys brachten een ode aan hun stad met dat iconische pianorefrein dat Keys zelf schreef en inspeelde. Het nummer werd Jay-Z's eerste Amerikaanse nummer 1 hit en won 2 Grammys. Alicia bracht later zelfs een intieme solo-versie uit. Dat werd een hele grote hit in Nederland. New York in muziek gevangen. Empire State of Mind. En zo komen we dan aan het einde van dit uur van de Vergeten Plaat Top 100. Van Rod Stewart's You Wear It Well tot Empire State of Mind. Allemaal platen die te goed zijn om te worden vergeten. Ik vond het een eer om enkele titels uit de vergetelheid te trekken. En geef de microfoon graag over aan onze jongste telg, Bram Liefdink. Vergeet niet te genieten. Ik verlaat je met Mika en Grace Kelly op nummer 62. Tot volgend jaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft vanochtend op Schiphol een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt de woordvoerder van de Iraanse regering, meldt het AD. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het zeer warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het, zo vroeg in het jaar, zelfs uitzonderlijk heet. In Spanje is het momenteel het warmst. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind, daardoor is het in het noorden iets minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Zo, is dit een fijn begin van het uur of niet? Ik dacht het wel, zeg. We gingen terug naar 1969 met The Rolling Stones. Let It Bleed, hier bij Golden Oldies Radio. Dit was trouwens nummer 61 in de vergeten plaat Top 100... die je op deze tweede Pinksterdag hoort bij dit radiostation. Mijn naam is Bram Lieftink. Goed dat je luistert. Ik dank Hans Groters voor het uur dat hij voor mij heeft gepresenteerd. En het komende uur zul je toch echt weer met mij moeten doen. En ik heb er zin in. En het is ook een leuk lijstje wat ik hier aan je mag laten horen. Het is trouwens de bedoeling dat ik eindig bij de nummer 48. Of ik dat ga halen, ja, dat is nog maar even de grote vraag. Ik denk het uiteindelijk wel, hoor. Ik voel toch altijd een klein beetje gezonde spanning bij dit soort lijstjes. Kom ik uit of kom ik niet uit? Maar vooralsnog is het, als ik dit soort dingen mag doen, altijd wel goed gekomen. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Wat heb ik voor je? Zometeen onder andere Houston en Liam. Roberto Giacchetti en de Scooters heb ik voor je. Maar eerst gaan we naar 1971 met Leon de Graaf. Pittsburgh in the Rain.

Julio Bernardo Jusen. Maar wij mogen Jusen zeggen. Ja, dat bekt toch ietsjes lekkerder, moet ik ook zeggen. Leon hoorde je uit 1974 hier bij Golden Oldies Radio. Nummer 59 in deze vergeten plaat top 100. En nu ik dit zo zit te presenteren, merk ik eigenlijk wel weer wat een kant deze lijst op gaat. Echt van die kanten waarvan ik zelf zoiets heb van, oh ja, verrek, dit hebben we ook nog gehad. Dat hebben we ook nog gehad. Die hebben we ook nog een keer voorbij horen komen ergens. Maar we zijn ze gewoon bijna vergeten. Nou ja, behalve hier dan. Hè. Hier komen ze nog gewoon een keer onder het stof uit. We gaan naar 1984. Naar Roberto Giacchetti en de Scooters. Make Me Cry is hier.

En toen was hij al afgelopen. Toto, I'll Supply the Love uit 1979 hier bij Golden Oldies Radio. Dus sowieso wel een band die al het nodig heeft meegemaakt hoor. In de jaren 90 is drummer Jeff Porcaro zeer onverwacht overleden na een bestrijdingsmiddel wat niet helemaal goed ging in de tuin. En radiomaker Alfred Lagarde die is toen echt spoorslags naar Los Angeles afgereisd. In het kader van, ik moet het toch zijn. Want hij had heel erg veel met Toto. Hij heeft ook het nodige voor ze geproduceerd nog. En zich in elk geval in Nederland groot gemaakt. Dus wat heeft hij nou gedaan? Hij is gewoon op het vliegtuig gestapt. Op kosten van Veronica, waar hij toen voor werkte. Heeft op een gegeven moment ook gewoon opgebeld. Hij zou eigenlijk zijn programma moeten doen. Maar hij zat even ergens anders. Hij was even bij zijn vrienden in Los Angeles. Ja, respect hoor. Ook voor zo'n man. Het was nummer 57 in de vergeten plaat. Top 100 hier bij Golden Oldies Radio. Op deze tweede Pinksterdag. Goed dat je luistert. Ik zie trouwens wel leuke reacties binnenkomen ook. Nou, dat is altijd hartstikke mooi. Dat betekent dat er nog meer mensen zijn die hiervan genieten. En dat hij er als het aan mij ligt zeker volgend jaar wel weer komt hoor, deze lijst. Ik vind het ook lekker tot nu toe. Oké, ik heb af en toe van die oh ja momenten dat ik denk, oh ja verdorie, die plaat hebben we ook nog gehad. Die waren we ook alweer gewoon bijna vergeten. Maar hier komt hij gewoon nog even onder het stof vandaan. Ja, zo zijn we dan ook wel weer. En ik denk dat het trouwens niet alleen voor mij geldt hoor. Ik denk ook wel voor sommige collega's, maar ook zeker wel voor luisteraars. Die hebben dat natuurlijk ook wel gewoon, dat idee van dit is echt een trip down memory lane. Maar goed, dat is ook helemaal niet erg. Dat is sterker nog, dat is juist hartstikke mooi dat we het hier bij Golden Oldies Radio kunnen doen op deze tweede Pinksterdag. En ja, ze zeggen ook zo'n lijst, wordt ook naarmate de cijfers kleiner worden leuker. Maar ik denk dat het heel erg eraan ligt waar je precies een liefhebber van bent qua muziek. Ik bedoel, voor de ene is misschien Toto leuk, maar de andere vindt het misschien wel weer helemaal niks. Ja, dat kan natuurlijk zomaar. Dus ja, wat dat betreft is de lijst die gewoon heel veel kanten op gaat. Zoals deze, nummer 56. Sweet.

kant op kan gaan in deze lijst. Of je moet het stof eraf blazen. Nou ja, dan mag je al van geluk spreken dat we de plaat hier in de kast hebben staan. Maar soms dan moet je zo ontzettend grasduinen om überhaupt aan een plaat te komen. Maar het is gelukt hoor, het is gelukt. Ik had de nummer 55 voor je. Husky en Pretty Little Linda hier bij Golden Oldies Radio in deze vergeten plaat top 100. Die echt werkelijk waar, ik zei het al, alle kanten uitgaat. We hebben al muziek uit de jaren 80 gehad. Deze kwam uit 1976. En het valt me ook echt wel op. Die nummers die waren natuurlijk toen de tijd heel erg veel korter. Dat, ja, eigenlijk komt het ook wel weer een beetje terug natuurlijk de laatste tijd. Je hebt tegenwoordig ook wel heel veel korte nummers. En dat is jammer, want ja, als een plaat goed is, waarom zou je hem dan kort houden? Maar dat is puur mijn mening. En uiteindelijk is dat ook maar een smaak en ook maar een mening. Dus, ach ja, je mag ervan vinden wat je wil. Bram Liefdink nog heel eventjes. Ik heb nog een aantal nummers voor je. Het is de bedoeling dat ik eindig bij de nummer 48. Nou ja, dat gaat wel lukken. We lopen volgens mij keurig netjes op schema. Zometeen op de nummer 53. Even kijken. Nee, dat houdt nog even lekker spannend. Kijken hoor. Ja, komen er nog wel een aantal leuke aan. Ik ben heel even mijn overzichtje kwijt. Dat is natuurlijk altijd fijn. Maar goed, dat geeft helemaal niks. Dat kan gebeuren. Op nummer 54 nu in elk geval. Bob Dylan.

Nu ik er zo over nadenk, het is eigenlijk best wel grappig. Wanneer je een beetje info over deze band wilt opzoeken, dan moet je vooral niet op FM Band gaan googlen, want dan krijg je weer hele andere dingen te zien. Maar dat heeft op zich ook wel weer wat, hoor. Valley Back Home hoorde je uit 1978 in deze vergeten plaat top 100 op, even kijken, nummer 53. Zeg ik dat goed? Ja, nummer 53 was dit alweer. Ja, time flies when you're really having fun. En dat zie ik ook wel aan de reacties. Dat vind ik altijd hartstikke leuk, dat mensen gewoon reageren. En dat kan natuurlijk ook gewoon. Hè? Gebruik alle kanalen die ervoor openstaan. Dan zien we dat hier heel graag tegemoet. Eens even kijken. Wat heb ik dit uur nog voor je? Ik heb nog de nummer 52 tot en met 48. Dus nog maar 5 nummers te gaan. Ik zei het al, het gaat snel als je het naar je zin hebt. Geldt dat anders voor mij? Daarnet zag ik ook hele blije collega's lopen. Dus ja, ik denk dat ook wel weer goed zit, hoor. Dat is ook wat zo'n lijst alweer doet. Ik bedoel, normaal gesproken zijn we toch heel erg druk. Maar op zo'n dag als vandaag is het toch een beetje... Is verbroedering het woord? Ja en nee. Het kan eigenlijk twee kanten op gaan. Maar het is wel leuk om te zien hoe mooi mensen dan samenwerken met zo'n lijst. Dat vind ik zelf altijd hartstikke mooi. Goed, de nummer 52 dan. In deze vergeten plaat top 100 hier bij Golden Oldies Radio. We gaan even naar Volendam. We gaan even wat van de categorie palingsound draaien van The Fools. Ze zijn opgericht in 1969. Maar het nummer wat ik nu voor je heb, dat komt uit 1974. Going Back in Time heb ik voor je klaarstaan. Nou, hoop ik alleen dat hij er even nog zin in heeft. Kom op, nog een paar nummers. Het is nog een heel klein beetje, nog heel even volhouden. Nou, ik probeer hier ondertussen nog even het een en ander. Opgericht in 1969 dus, categorie paling sound. En dat heeft ook toch wel weer wat unieks, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Gewoon dat je hoort het ergens ook wel weer gewoon dat het uit Volendam komt. Dat maakt het toch wat mij betreft ook wel heel erg bijzonder. Dat is iets wat mij gewoon wel weer is opgevallen. Moet je er maar eens echt een aantal naast elkaar leggen. Van de Cats tot aan deze. Het is heel erg duidelijk. Nou kijk, daar is hij. Duurt even, maar dan heb je ook wat. Nummer 52.

0: if you go away.
1: Zo, even een rustmomentje. Vooral dat einde zeg. Moet je nou eens horen hoe heel erg fijn dat rustig aan wegzakt. Terry Jacks op nummer 51 in de vergeten plaat top 100 hier bij Golden Oldies Radio. Ja, nog eentje en dan zitten we alweer gewoon op de helft. Het is niet te geloven. Ik ben heel erg blij dat ik dan toevallig weer in de positie zit dat ik weer aan de tweede helft mag gaan beginnen. Ik heb er nog 3 voor, ja. Het is niet te geloven. Eens even kijken, wat hebben we het afgelopen uur allemaal gehad? Bob Dylan hebben we gehad, FM hebben we gedaan, Roberto Giacchetti en de Scooters. Nou, ik ga zo nog wel even kijken of ik nog wat cijfertjes voor je heb. Maar in elk geval is het nu tijd voor de nummer 50. Dat is Ginger en Blind Date. Hoe toepasselijk. MUZIEK

Ja, ik zei het al, hoe toepasselijk in mijn geval. Ginger en Blind Date hier bij Golden Oldies Radio op nummer 50 in de... Nee, ja, wel nummer 50 in de vergeten plaat op 100. Ik moest zelf ook even kijken. Ja, dit was allemaal weer zowat. Mijn bijdrage aan deze lijst op deze tweede Pinksterdag. En ik ga dan toch altijd heel even eind evalueren. Hoe vond je het gaan? Nou ja, kijk, beter kan het natuurlijk altijd. Dat vind ik altijd van mezelf. Het kan altijd beter en het kan altijd anders. Maar goed, ik denk dat het wel goed is gegaan door het afgelopen uur. En ik vind het gewoon zo mooi ook. Kijk, heel veel van die platen heb ik natuurlijk gewoon... Ik denk ook gewoon bijna allemaal. Heb ik gewoon nooit bewust meegemaakt. Dus eigenlijk is dit gewoon sowieso voor mij een hele mooie ontdekkingsreis. Want ik ben 27 jaar. Maar ik vind het zou niet uit mogen maken... Wat je leeftijd ook is. Als je een affiniteit hebt met dit soort muziek... waarom niet? Weet je, wat houd je tegen? Als jij gewoon een beetje goed radio kan maken... en je vindt dit soort muziek leuk... waarom zou je het niet doen? Hè? Wat houd je tegen? Dat heb ik ook al eens vaker gezegd... maar ik vind deze lijst gewoon een hele mooie gelegenheid... om het gewoon nog een keertje te benadrukken. Leeftijd maakt niet uit. Dit soort dingen die zijn gewoon tijdloos. Echt, ik kan het je uit ervaring vertellen... want ik vind heel veel van dat soort dingen ook nog gewoon leuk... om te draaien en ook gewoon om te luisteren. Dus ik vind het mooi zo. Zometeen gaat deze lijst natuurlijk nog gewoon verder. Edwin Simonis, Paul Bakker horen we nog. Dus nou ja, kortom, voorlopig ben je echt nog niet van de vergeten plaat top 100 af. En wat mij betreft zeker volgend jaar weer. Een hele fijne tweede Pinksterdag. En nou, zullen we komende zaterdag uurtje of drie weer gewoon afspreken?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De wethouder van onderwijs schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar vertienvoudigd. Of alle kinderen echt thuisonderwijs krijgen is niet zeker. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoekers zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt een woordvoerder van de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio. Dit is de vergeten plaat op 100. Wat een plaat. Fijn, die vergeten plaat op 100.

0: goed om te horen. Uit 1977, Elvis Costello, met een plaat die in Nederland niet eens is uitgebracht, maar wel in onze vergeten plaat op 100 staat. We horen de nummer 47 van dit jaar 2026. En jij bent nog steeds op Tweede Pinksterdag ingeschakeld op Golden Oldies Radio voor de vergeten plaat op 100, merk ik, want anders had je dit niet gehoord, hè? Of je moet luisteren, ja, want dat kan ook nog in de podcast-situatie. Want Max Hermans neemt deze shows allemaal op. En ze staan straks allemaal op Here It Is. Dus dan weet je dat alvast. Elvis Costello dus op 47. En je hoorde inmiddels alweer 4 uur lang deze hitlijst. Bram Lieftink. Zojuist tussen 1 en 2 uur. En mij heb je vanochtend om 10 uur gehoord. En ik ben er om 2 uur weer. Dus, ach, ik heb niks te klagen. Nee. Nummer 46. Wat is dat? Ach, dat is een bijzondere. Die had ik nooit in de lijst verwacht, maar hij staat er wel. DJ Bobo uit Duitsland met zijn Dance With Me. In de clubmix hoor jij hem nu hier op Golden Oldies Radio in de lijst.
1: Nummer 46.

sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound.

Nummer 45 was dit jaar gereserveerd voor een plaat die je ook maar heel zelden op de Nederlandse radio nog hoort. En dat is uitermate vervelend, want hij is zo goed. Deze Sebastian van Steve Harley en Cockney Rebel, zoals ze later gingen heten. Deze plaat werd nog uitgebracht onder de titel Cockney Rebel alleen, want Steve Harley was toen net begonnen. En Cockney Rebel overrompelde ons in 1973 met dit nummer. En dat gebeurde eigenlijk vandaag, denk ik, met jou ook weer. Ja, ik weet niet wat er met jou gebeurt natuurlijk aan de andere kant van de radio. Want dat hoor ik niet. Maar als je het wil laten weten, dan kun je me mailen. Edwin@goldenoldiesradio.nl. Dat is het adres in ieder geval. Ik ben benieuwd hoe jij geniet van de show. Wij doen het hier met volle teugen in ieder geval. En de luistercijfertjes, ach, die liegen er niet om. Dus we zijn er blij mee. En die zullen ook heel blij zijn, jij ook dus, met al die mensen met de nummer 44 van dit jaar. Dat zijn namelijk The Wings met een verboden plaat in Engeland. Omdat ze vonden dat de titel een beetje geestverruimende middelen... Hoe moet ik dat nou zeggen? vervelende dingetjes deed. En dat bedoelden ze dus dat mensen het eventueel zouden gaan gebruiken... omdat Paul McCartney daarover zong in Hi Hi Hi. Nou ja, dat is nooit gebeurd volgens mij. En wij hadden in ieder geval een lekkere hit te pakken. Maar een plaat die ook niet zo heel vaak meer hoort. Maar hier wel vandaag in de vergeten plaat Top 100.

Er is een tijd geweest dat je deze plaat bijna dagelijks op de radio hoorde. Maar dat was wel in de jaren 60, want hij komt uit 1964. Dat waren de Turtles met Happy Together. Nee, met Eleanor. Ja, Happy Together, die wil je nog wel eens horen. Maar wanneer heb jij Eleanor voor het laatst gehoord? Buiten zojuist dus hier op Golden Oldies Radio. Je mag even nadenken. Ja, dat is lang geleden, hè? Precies. Ja, dat dacht ik al. Nou ja, datzelfde kan gezegd worden waarschijnlijk van de nummer 42, want hij staat niet voor niets in die lijst. Het zijn de eerste letters van het alfabet, ABC. En zij brengen het prachtige That Was Then, But This Is Now ten gehore. In een speciale unedited versie. Van een album. Lekker.

Ja, dat is ook zo'n plaat die je niet vaak hoort op de radio. En dat is misschien maar goed ook. Maar wel lekker vandaag op tweede Pinksterdag. In de vergeten plaat top 100. Ah, jabba dabba doo. Hier zijn de Flintstones. Oh nee, de BC52's. Op nummer 42.

op nummer 39 in de lijst. The Cranberries met Ode to My Family hoorde jij hier in de Vergeten Plaat op 100. Op tweede Pinksterdag van 2026 via Golden Oldies Radio. Mijn naam is Edwin Simonis. Bij je nog even een paar minuten. Nou ja, een half uur bijna. Totdat Ron van Arnhem om 3 uur begint met zijn aandeel in de show. Dus ja, je bent nog het een en ander verschuldigd. Hè? Paul Bakker daarna met de laatste 2 uur. Dus ja, je hebt nog 3 uur en een beetje dus te goed van deze fijne lijst. Ik weet niet wat ik daar straks zei bij de B-52's. De BC-52's trouwens met Meet the Flintstones in 1994. Ik zei geloof ik nummer 42, hè? Maar daar stond ABC. Nee, de BC-52's stonden op 40. Want anders had je ook niet nummer 39 zojuist gehoord. En dan de nummer 38. Dat is een duo en een onmerkelijk duo. Een Miami Vice man. Ja, Don Johnson. Doet het samen met Barbara Streisand in Till I Loved You. Uit 1988.

En we hadden deze Send Me an Angel van Real Life vandaag. Oh jee. In een house mix. Ja, zo hoor je nog eens wat op Golden Oldies Radio op tweede Pinksterdag, hè? Maar de singleversie, die draaien we nog regelmatig hier op de zender. Maar op de nationale radio hoor je er helemaal niets van. En dat is best jammer, want het is een pracht van een new wave bandje, dat Real Life, met dat nummer Send Me an Angel, ook uit 1989. En die vonden wij dit jaar op nummer 37. Of ze er volgend jaar nog in staan, ja, dat ligt helemaal aan jou. Als dat plaatje nog een keer gedeeld wordt op de vergeten plaat op 100 pagina bijvoorbeeld, heb je grote kans dat hij er weer in komt. Wordt hij niet gedeeld, ja, dan is het jammer, maar helaas. En hoor je hem waarschijnlijk niet meer terug, want zo werkt de jaarlijst. Het is dus geen echte hitparade, het is een jaarlijst. En we kijken gewoon wat er in het jaar 2026 allemaal op Facebook wordt gezet in de GOR vergeten plaat op 100 pagina. Ben je daar nog geen lid van? Kun je doen. Kun je nu al doen. Ga gewoon even naar Facebook. Zoek GOR, G-O-R, vergeten plaat op 100. De pagina. Even daar jezelf aanmelden. Kost niks en is hartstikke leuk. Dus bij deze hoop ik dat je er aan gaat voldoen. Gaan wij luisteren naar de nummer 36 van dit jaar. In de vergeten plaat op 100 staat daar Simon Webb met No Worries.

0: Simon Webb. Een van die gasten van Blue hoorde jij in het kader van de Vergeten Plaat op 100 op nummer 36. En dat was een opname 2006. Oh, dat is 20 jaar geleden, jongens. Wat vliegt die tijd ook, hè? Ja, nou ook van dit uur trouwens, want zometeen op nummer 34 een prachtige Nederlandstalige ballad die je gaat horen bij Ron van Arnhem, want ik heb nog de nummer 35 voor je. Maar eerst even een overzicht van wat ik dit uur gedraaid heb. Op nummer 47 Elvis Costello met Allison. Op nummer 46 DJ Bobo, Somebody Dance With Me. Op 45 stonden Steve Harley en Cockney Rebel met het prachtige Sebastian. En dat omstreden plaatje van The Wings, Hi Hi Hi, op nummer 44. Op 43 The Turtles met Eleanor. Op 42 hoorde jij een lange versie van ABC's That Was Then, But This Is Now. En gevolgd door nummer 41 Napoleon de 14e met They're Coming To Take Me Away. Haha, doen ze zometeen ook met mij. En dat gebeurde in 1966 dus met hem. Ja, het is wat. De BC52's stonden op nummer 40 met Meet the Flintstones. Op 39 hoorde je de Ode to My Family van de Cranberries. En het duo Barbara Streisand en Don Johnson stonden gezamenlijk gezellig op nummer 38 met Till I Loved You. Op 37 Real Life, Send Me an Angel. En op nummer 36 Simon Webb zojuist met No Worries. En dan de nummer 35. En dat is de laatste die ik voor je draai. Is van het Nederlandse Lemming, Wally en zijn vrienden met Queen Jakula.
1: Nummer 35.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst dient dan als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. De politie van Parijs onderzoekt geweld en misbruik op meer dan 10 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. En Catherine Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en diens gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. De A7, de afsluitdijk, richting Friesland is dicht na een ongeluk ter hoogte van de Lorentsluizen. Verkeer vanuit Noord-Holland kan omrijden via Amsterdam en Emmeloord over de A10, de A1 en de A6. Andere kant op heb je daar ook zo'n kwartiertijdverlies, dus richting Noord-Holland. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ruim een half uur in de file tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein door een reparatie aan de weg. Verder is het druk door Duitse grenscontroles, vooral op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je een kwartier oponthoud. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je bij het Gelredome 10 minuten in de file, mede door een ongeluk. En het is druk naar Zandvoort. Bijvoorbeeld op de N201 vanuit Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio. Dit is de Vergeten Plaat op 100. De Vergeten Plaat op 100 met Ron van Arnhem.

0: eerste van dit uur in het overzicht van de vergeten plaat top 100. Boudewijn de Groot.
1: Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon.
0: En Kinderbladen op nummer 34 in het overzicht van deze top 100 op deze mooie Pinksterdag. Ja, je hoort het. Mijn naam is Ron van Arnhem en ik mag dit komende uur meenemen met de nummers 34.

0: It's amazing wat je allemaal met deze platen kan doen. Je kan er luisteren, opnemen en nog veel meer. En als u nu luistert, dan krijgt u Ron van Arnhem er gratis bij. Dit is echt een koopje. It is ongelooflijk. It's amazing. Geweldig gewoon. Dus wees er op tijd bij. Dit mag u niet missen.
1: De vergeten plaat op 100. Nummer 100.

De Engelse synth-popgroep, zeg maar, opgericht in 1977 en in de jaren 80 haalde de band het grootste succes met singles als Don't You Want Me en Human en Mirror Man natuurlijk. Maar de allereerste single, dat was deze, Love Action uit 1981, en kwam helaas niet verder dan de tipparade. En vandaar nu te vinden in het overzicht van de lijst van de vergeten 100 plaatjes. Ja, ze staan niet allemaal op een rij, zeg maar. Het zijn gewoon 100 platen. Wil niet zeggen dat hij op 34 staat, omdat hij dan beter is dan iemand die op 35 staat. Nee, het zijn gewoon 100 platen. Geldt ook voor Take Me With You, When You Go. Een plaatje van de mannen van de Jayhawks uit Minneapolis. Kwam zelf tot een notering in de hitparade op nummer 23. Bleef daar 5 weken in staan, maar we horen hem nooit meer. Behalve vandaag.

Tweede Pinksterdag en het is Golden Oldies Radio waar je naar luistert met de vergeten top 100 hondenplaten op reizen die je nagenoeg bijna nooit meer hoort. En soms zit er ook gewoon een hit tussen, zoals de volgende. Het is namelijk een hit geweest in 2009, zelfs nog de grootste hit van deze zanger. Haalde zelfs een vierde plek in de Nederlandse top 40 en ja... We horen er eigenlijk heel weinig van. Ja, van hem horen we nog wel eens wat natuurlijk. Maar van dit plaatje eigenlijk niet. En dat is op zich wel een vallende te vinden op nummer 30. Michael Bublé.

0: met de kerst, dan komt hij natuurlijk regelmatig voorbij, deze Michael Bublé met White Christmas natuurlijk. Maar in dit geval staat hij met een ander plaatje in deze lijst. Het overzicht van de vergeten top 100, 100 platen. Ja, we hadden er wel een top 10.000 van kunnen maken. En het woord top is misschien niet helemaal goed uitgedrukt, want het gaat niet om wie het hoogste cijfertje heeft. Nee, het gaat gewoon over 100 platen. En misschien wel leuk voor volgend jaar vast om je agenda te schrijven. En misschien dat je voor volgend jaar ook even mee kan denken voor wat betreft de vergeten 100. En dat je die dan gewoon invult. En op de mail zet. En dat naar ons toe laat komen. En dan kunnen we dat zeker meenemen voor de lijst van volgend jaar. Misschien wordt die wel uitgebreid. Wie weet. Het zou maar zo kunnen natuurlijk. Ja, Michael Bublé was er dus en Haven't Met You Yet uit 2009. Golden Oldies Radio, wij doen het normaal gesproken altijd op vrijdag. Dat geldt ook voor Edwin Simonis natuurlijk, die het vorige uur hebt gehoord. En dat geldt ook voor Paul Bakker, die straks in het uur na mij weer komt. Zelfs 2 uur van Paul Bakker, dus dat is helemaal goed. Gaat helemaal goed komen. Ja, normaal hoor je ons op Friday natuurlijk met de Experience Friday op Golden Oldies Radio. En vandaag dus op deze tweede Pinksterdag. Ik weet niet wat je aan het doen bent of wat je nog gaat doen vandaag. Maar er zijn vast wel lekkere en leuke dingen te doen in de regio. En misschien dat je daar nog naartoe kan gaan en onderweg gewoon de radio meenemen. Dat lijkt me het meest handig. Via de mobiel is dat ook goed te doen natuurlijk. Dus even kijken, want wij zijn toegekomen aan een plaat die we op 29 hebben gezet in dit geval. En dan heb ik het over The Meteors en Together Too Long.
1: Dit is de vergeten plaat op 100.
2: Nummer 29.

0: De Meteors.
1: Ja. En ja, er waren twee meteors. Er was een meteor from England, maar er was ook een meteor die kwam uit Nederland. En dat weet je, dat deed het vanaf 1977, meen ik zo even uit mijn hoofd, tot 1982. Beetje opgericht destijds door Ferdinand Bakker en Job Tarenskeen. En die kwamen beide weer van Elkwin af, die ook in de jaren, ja, begin jaren 70, eind 60, 70, een paar leuke plaatjes hebben uitgebracht. Ja, en deze band, ja, die heeft ook leuke dingetjes gedaan. Deze plaat, die komt van het album Hunger, wat ze uitbrachten in 1980. En ja, de single heeft wel de tipparade gehaald. Dat nog wel, maar verder dan ook weer niet. En uiteindelijk ja, in de vergeethoek terechtgekomen. En vandaag uit die hoek gehaald. En hoor je hem in het overzicht van de lijst van de 100 vergeten liedjes. 100 vergeten platen dus eigenlijk.
2: Wat een plaat. Fijn, die vergeten plaat op 100.

Behalve dat artiesten alleen met muziek bezig waren, waren er ook nog artiesten die naast de muziek ook nog televisieprogramma's maakten. Zo was er bijvoorbeeld in de jaren 70 een televisiebedachte groep uit begin jaren 70, de Partridge Family. Zij treden daarmee in de voetsporen van de Monkees. En dat is niet geheel toevallig natuurlijk, omdat het idee van dezelfde tv-producent was. De eerste single uit die serie, in de aflevering 1970, wordt ook direct een hit. I Think I Love You. David Cassidy is een van de kinderen. Die groeit uiteindelijk tot het tiener-idool. En op de platen zijn alleen de stemmen trouwens van Cassidy en de moeder, gespeeld door Shirley Jones, wat in het echt ook weer zijn stiefmoeder is. En wanneer in 1974 Cassidy besluit om de serie om daaruit te stappen, valt direct het doek voor de Partridge Family. Ja, en misschien wel leuk om even terug te halen, want de Partridge Family, dat klonk zo.

eigenlijk onvoorstelbaar dat het alweer zo lang geleden is, de Partridge Family, dat hij op de buis was. 1970 begon het. En David Cassidy, ja, zoals gezegd, hij groeide uit tot een tiener-idool natuurlijk. Geboren op 12 april 1950. Overleden is hij inmiddels alweer een tijdje. In 21 november 2017 was dat. En 4 jaar lang maakte hij deel uit van de Partridge Family. Van 1970 tot 1974. En daarna ging hij dus op de solo tour. En was

en toe ook nog hoort. Maar die zou ook zomaar weer in deze lijst terecht kunnen komen. Want op zich hoor je dat plaatje niet zo heel erg veel. Volgend jaar, tijdens de Pinksteren, tweede Pinksterdag, dan hebben we weer zo'n prachtige lijst. En misschien dat jij tegen die tijd mee kan helpen om die lijst samen te stellen. Dat volgend jaar, we houden je ruimschoots van tevoren op de hoogte hoe we dat gaan aanpakken en wat je daarvoor zou kunnen doen om ons daarmee te helpen. Goed, straks heb ik nog Paul Bakker, 2 uur. Die gaat ze aftellen van 22 tot en met de nummer 1. Een nummer 1. En dan hebben we alle 100 platen gehad voor vandaag. Dus let wel, het gaat niet om de plaatsering waar ze op staan, maar gewoon dat het 100 platen zijn die we draaien. Dus zijn we toen gekomen aan nummer 26. Op 26 staat hij in dit geval. Uit 87 komt het. En dan heb ik het over Living in a Box. Living in a Box.

Living in a box, living in a box. Ja. Wonen in een doos, wonen in de doos. Toch apart, living in a box. Ja, in ieder geval een Britse popband natuurlijk, die in de tweede helft van de jaren 80 van de 20e eeuw, ja, toch succesvol was. Ze hebben een drietal singles de hitparade ingezongen. Onder andere Blow the House Down en Room in Your Heart in Nederland. En Living on a Box was de debuutsingle voor de mannen. En ook een debuutalbum wat uitkwam in 1987. Ja, en we horen niet zo heel veel meer van de groep. Derbyshire, dat is Richard Derbyshire. Dat was de eerste zanger. Die is vorig jaar overleden op 65-jarige leeftijd. En volgens mij komt de band zo af en toe nog wel eens een keer links en rechts bij elkaar. Ja, zijn we toch gekomen aan nummer 24, Pink Floyd.

Voordat we dit uur gaan afsluiten, ga ik even met je doornemen welke platen we al zo gehad hebben het afgelopen uur. Begonnen even naar nieuws met Boudewijn de Groot en Kinderballaden. Daarna hadden we The Simple Minds en Glittering Prize. The Human League met Love Action. The Jayhawks met Take Me With You. Michael Bublé en Haven't Met You Yet. The Meteors en Together Too Long. Maar ja,

I think I love you. I don't know for sure, but I think I love you. Living in the Box hadden we ook nog. En Living in the Box natuurlijk. Pink Floyd. En Run Like Hell. En Reunion. Life is a Rock. Je hoort hier juist.

die er dan nog in staat natuurlijk. Schrijf het vast in je agenda. En tegen die tijd zullen we ons vroeg genoeg gaan melden om jou aan te sporen om ook jouw suggesties naar ons te laten toekomen, zodat we die mee kunnen nemen in het overzicht van de lijst van 100 vergeten liedjes. Maar zover is het nog lang niet natuurlijk. Laatste, voordat Paul Bakker het straks overneemt en de laatste twee uur met je gaat doornemen met deze onvergetelijke vergeten liedjes, heb ik er nog één hier klaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edvard Niesing. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie wel. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Ze moeten wel thuisonderwijs krijgen. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord, zegt de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. De politie heeft het Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl. De ander wilde een bierfles naar de politie gooien. 1 agent raakte gewond. De Rijksrecherche onderzoekt het voorval. En Katrien Keil weet niet zeker of ze nog te gast zal zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en zijn gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. En die is nu hard aan het nadenken of ze in de toekomst nog te gast wil zijn in het programma. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel files die een paar minuten vertraging opleveren, maar een uitschieter is de A2 in het zuiden. Van België naar Eindhoven sta je tussen Oost-Maarland en Meersen een half uur vast na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Op de afsluitdijk zijn alle rijstroken richting Friesland weer open na een ongeluk op de A7 daar. Toch staat er nog 15 kilometer file. De weg is net weer vrijgegeven. De andere kant op heb je daar richting Noord-Holland ook nog een kwartier tijd verlies. Op de A12 naar Duitsland sta je voor de grens ook een kwartier in de file door controles. En het is druk op de N307 van Horen naar Kampen bij Lelystad-Batavia-stad. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

Dag. Het is 6:06. Welkom in de laatste 22 van de vergeten plaat top 100. Op tweede Pinksterdag, 25 mei zitten. Ja. Je hoorde een plaat uit 1985 van het gelijknamige album Rattlesnakes, Loyal Call and the Commotions. Even Edwin Simonis bedanken voor het uur wat hij hiervoor heeft gedaan. En hij was er al voor de tweede keer vandaag. We begonnen vanochtend met Edwin, tussen 10 en 11. John Dekker, Hans Schouters, Bram Liefding. Zoals ik al zei, Edwin nog een keer. En Ron van Arnhem, die moet ik eigenlijk bedanken voor het vorige uur. Hè. Even de volgorde erbij pakken. De laatste 22 nummers mag ik doen. Nou, dat gaan we dan proberen op deze prachtige tweede Pinksterdag. Ik heb de deuren en de ramen wijd opengezet. Het is bloedheet hier. Dus dat wordt een genot voor je oren als we Edwin moeten geloven. Hoe komen we nou aan die vergeten plaat top 100? Nou, dit is een willekeurige invulling door de bedenker van dit... of de initiatiefnemer van dit programma, Edwin Simonis. Ook wel bekend als Rob van Leeuwen vroeger. Vandaar dat hij zijn programma nog steeds de Leeuwenkuil noemt hier op Golden Oldies Radio. We hebben ruim de tijd, vandaar dat ik deze heerlijke instrumentale muziek van Titanic, het zinkende schip, kan laten horen op de achtergrond. Nummer Sultana, dat is ook een top 40 notering trouwens. Dus helemaal geheel naar eigen invulling. We hebben wel tijd over. Dat betekent dat ik ook straks wat tijd over heb om jullie te vertellen waar dat Pinkster nou eigenlijk over gaat. Hè? Zonder helemaal religieus te gaan worden. Maar we moeten natuurlijk wel weten. Ik heb het zo eens in de familie rondgevraagd en... Nou, ik weet niemand meteen zo uit zijn mouw te schudden waar die Pinkster nou voor staat. Dus blijf even hangen, dan hoor je dat straks ook. Dit is nummer 21 uit de lijst. Steeders Wheel, Everyone's Agreed.

De nummer 21 uit de lijst. Everyone's agreed that everything will turn out fine. Je hoorde Joe Egan en Gary Rafferty, oftewel Steeler's Wheel. Mooi duo dit. Herman van Veen. Samen met Monique van der Ven. Plaatje heet Uit elkaar. En komt uit 1979.

Uit elkaar is een single van Herman van Veen en Monique van der Ven. En dat komt uit de film, de gelijknamige film. Het is daar de titelsong van. En heb jij Monique gehoord? Nou, ik eigenlijk ook niet, want die kon niet zingen, vond ze zelf. Herman van Veen zei toen, iedereen kan zingen, dus jij kan het ook. Nou, we hebben er een beetje mee horen murmelen.

0: bij de Herman op Rijs.
1: Herman Brood en his Wild Romance. I love you like I love myself. Nummer uit 1979. Herman Brood zelf overleed op 11 juli 2001. Na een sprong van het Amsterdamse Hilton Hotel. En de Herman daarvoor was natuurlijk Herman van Veen. Samen met Monique. Dit is de Kelly Family. And I can't help myself.

Plaat uit 1996. En als ik nou heel eerlijk ben, dan moet ik bekennen dat ik deze plaat helemaal niet eens kende. Het is niet eens vergeten voor mij, maar ik kende het hele nummer niet. The Kelly Family. The Kelly Family kwam ik eigenlijk nooit verder als Who'll Come With Me, die mooie kerstplaat. Een van de dochters, Kelly, dat is Maite Kelly, is op dit moment erg succesvol in de Duitse slagerscene.

0: Oh, you're the pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself.
1: John McEnroe werd op de hak genomen door de formatie The Bread. En wat was nou de formatie The Bread? Ga je het opzoeken, dan kom je in Amerika uit bij een of andere band. Maar die had hier helemaal niks mee te maken. The Bread met The Empire Strikes Bad op back, op nummer 17. Haalde een derde plaats in de hitparade van 1982. En een van de mensen die daarachter zat was Roger Clinton. En als je fan bent of überhaupt de serie Allo Allo kent, dan weet je dat daar zo'n Italiaanse militair inspeelt. Antonio Bertorelli of zo heet die man. Dat is de karakternaam van Roger Clinton. En dat was de bedenker van deze Chalk Dust. We gaan door met nummer 16. London Beat.

De broertjes Neil en Tim Finn uit Nieuw-Zeeland. Deze hit uit 1981. Split Ends and I Hope I Never. Dat was de nummer... de hoop nummer 15. Uit de Vergeten Plaat Top 100. We hebben tijd voor nummer 14. Hier zijn de Icicle Works. En... Love is a wonderful color. Het is 6:06. Maar ruim een half uur. Muziek tot aan de nummer 12. En ik zie al dat ik ruim tijd over heb. Maar goed, dan draaien we een tip voor volgend jaar.

Al nummer 14 in de VP Top 100. Love is a Wonderful Color, 1991. Geen hit in Nederland voor die Icicle Works. Wel in Engeland, daar haalden ze er een top 10 notering mee. Om top 20 notering, vind ik ook goed. Nummer 16, Jimmy Helms, hoorde die trouwens met The London Beat. En die was bekend van Thinking About You. Maar ditmaal stonden ze in de lijst met There's a Beat Going On. Die was ik even vergeten af te kondigen. Dus dat hebben we bij deze ook even gedaan.

Het paleis van Versailles in Frankrijk bij Parijs. Dat wordt bezongen door White Sox uit 1981. Kwamen daar in Nederland niet verder dan de tipperade mee. Toch wel een monumentaal stuk muziek, vind ik. Fabrice Quita en Frédéric Mercier zaten achter deze White Fox. Het paleis van Versailles werd trouwens gebouwd in 1661. En dat duurde een paar honderd jaar of zo. In ieder geval 1792 heeft Napoleon Bonaparte daar ook nog even gewoond. En degene die dat paleis liet bouwen was natuurlijk Lodewijk de 14e. Zo, de geschiedenis is weer compleet. Je bent weer op de hoogte. Voor zover je dat niet was. Nou, dit is de laatste notering voor het nieuws van 5 uur. Maar dan houden we tijd over, dus wat ik al zei. Dan gaan we invullen met wat anders. Halo of Flies, Alice Cooper is hier. En die vinden we dit jaar op nummer 12.

Alice Cooper was 25 in 1973 toen deze plaat uitkwam. Uit het album Killer. Een krans van vliegen, Halo of Flies. Het was een parodie op de spionagetrillers aan het eind van de jaren 60. Nederland was trouwens het enige land ter wereld waar deze plaat werd uitgebracht. Want, nog niet want, hij was populair in een Veronica top 1000 aller tijden. Naar aanleiding van die hitnotering dacht de platenmaatschappij, kunnen we best wel eens uitbrengen als single. Dat deden ze dus in 1973. Alice Cooper leeft nog steeds. Is in 2026, as we speak, 78. En hij doet het nog steeds. Nog steeds met niet een krans van vliegen, maar wel een krans om zijn ogen. Halo Flies was nummer 12, zoals ik al zei, uit de vergeten plaat top 100. Zoals je die tot aan de klok van 6 uur kunt beluisteren. Het ondergetekende als presentator. En die zit erg zijn best te doen om de tijd vol te lullen. Had je al begrepen. Ik heb nog een paar minuten over en dan doen we dan maar eventjes een volstrekt belachelijke, maar toch wel mooie tip voor de top van volgend jaar. Waldo de los Rios, tot aan het nieuws van 5 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste leveren een paar minuten vertraging op. Er en daar is het druk door recreatieverkeer, bijvoorbeeld in Zeeland op de N57. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Goederede. De N307 van Horen naar Kampen heb je 40 minuten oponthoud. Het staat daar vast tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Op de A76 in het zuiden vanuit Geleen heb je bijna een half uur vertraging voor de Duitse grens door controles. Op de A12 vanuit Arnhem staat het verkeer ook 20 minuten in de file voor de Duitse grens. En bij de Haringvlietbrug is een ongeluk gebeurd. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam en de vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: De vergeten plaat op 100 met Paul Bakker.
5: Nummer 11.

een hoop knop indrukken. Op deze mooie Pinksterdag, de tweede Pinksterdag, het tweede gedeelte van mijn bijdrage aan de Vergeten Plaat Top 100 2026. En dat betekent dat we tot en met nummer 1 komen, hè, tot de klok van 6 uur. Dus even kijken wat we hebben gedraaid net. Nummer 11, Dizzy Man's Band. Met de... Wat was dat? The Matter of Fact. Uit 1972.

Maar je ziet wel, ik had de verkeerde uitvoering. Die staat niet op Spotify. Dus je moest hem even ergens anders vandaan halen. Gelukkig op tijd gezien, anders hadden we weer een fout gemaakt. We gaan door met nummer 10. Space Monkey en Can't Stop Running. Welkom om 8:05. In het tweede gedeelte van de WP Top 100. Van mij natuurlijk. Het zesde gedeelte van het hele verhaal.

Uit de top 40 van 1983. Can't Stop Running. Hij behaalde een 12e plaats in die lijst. Space Monkey, inderdaad. Het is tijd voor het nieuws.

plaat die de meeste mensen herkennen meteen aan het intro. Dat is jarenlang gebruikt voor de VPRO als een soort van tune die ze hadden. Here is the News, Jeff Lynne en Electric Light Orchestra. Band ooit opgericht samen met Roy Wood. Niet Ron Wood, maar Roy Wood. En natuurlijk Bev Bevan. Ah, zo zou je toch als man willen heten, hè? Bev Bevan. De drummer van de band. We gaan door met nummer 8. Is dat goed? Ja, het is nummer 8. Humaleek. En de lange uitvoering van Keep Feeling Fascination.

Human League. Op nummer 8 in de lijst. Keep Feeling Fascination. Dat was in Nederland geen hit. Maar wel in de UK en in de US. Vandaar dat hij ook in deze vergeten Plaatpop 100 terecht is gekomen. De band bestaat nog steeds onder leiding van Philip Oakey. Die was er vanaf het begin bij en is nu nog volgens mij het enige originele lid. En ze treden nog steeds op. Mijn vrouw die heeft de top 100 voor me uitgeprint op papier. Ze zei, alles staat erop. Alleen bij Nena staat een vraagteken, dus die weten ze niet.

Nou, ze moesten even laten blijken dat ze dadelijk goed Spaans gitaar kunnen spelen. Akoestische gitaar mag ook natuurlijk. Fleetwood Mac, Oh Well, in twee delen. Part 1 en part 2. Maakt het alles bij elkaar dat het bijna 10 minuten duurt. 9 minuten. Nou, en zo'n top 100, vergeten plaat top 100, net zoals al die andere toplijsten, moet natuurlijk altijd die hele lange uitvoeringen staan. We hebben er weer één voor je. Marvin Lee Adey. Dat is de originele naam van deze man. Hij werd door zijn honkbaltrainer Meatloaf genoemd. Het komt uit zijn LP, uit zijn album Bad Out of Hell. Uit 1977. Hier is Meatloaf en het gelijknamige titelnummer. Tot over 10 minuten.

Zo, ik had in de tijd van deze plaat mooi even de hond uit kunnen laten. Maar heb ik niet gedaan, dus dat duurt nog eventjes voor hem. Je moet nog even wachten, 20 minuutjes of zo. Bad Out of Hell, Meat Loaf uit 1977. En... hier is August Darnell, Dr. Buzzard, Kid Creole. Allemaal namen voor deze man. Cherchez l'enfant. Whispering en Saint-Simon. Dat allemaal in één nummer. En dat staat op nummer 4 in de vergeten plaat top 100. Dat gaat over Tommy, hè? Tommy de Zola. Lives on the street.

Na de scheiding van Eric Stewart en Graham Goldman bleef van 10cc alleen Cutley & Cream over. En die zongen dan geheel niet toepasselijk The Wedding Bells. Nou ja. Nummer 3 was dat in de top 4, in de top 100. De vergeten plaat top 100. En we gaan door met nummer 2. Hier zijn The Golden Earring.

George Berry, Rinus en Cesar, The Golden Earring. Ooit begonnen natuurlijk als Golden Earrings, dat weet je. Nummer 2 uit de vergeten top 100. De vergeten platen top 100. We komen aan het eind, we gaan naar de nummer 1 toe. Ik kan meteen nog eens een overzicht. Van de nummers 10 tot en met 1. Edwin, John, Hans, Bram. Nog een keer Edwin en Ron bedankt voor de medepresentatie van deze Vergeten Plaat op 100. Wil je meedoen aan de Vergeten Plaat op 120-27, dan kun je inderdaad meedoen. En dan kun je een stem indienen op onze Facebookpagina. Nummer 10.

En de nummer 1 van de vergeten plaat op 100 is deze. The Dream Academy and Live in the Northern Town in de extended version. Dankjewel voor het luisteren. Mij hoor je weer aanstaande vrijdag met de hitcover.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt en twee volwassenen licht gewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban. Dat meldt NOS. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Rian. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van de rechtbanktekeningen aan, zegt Urban. De PVV-partij zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n €450.000 aan partijgeld in zijn zak heeft gestoken. Murrell was getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet meer genoeg energie zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er momenteel voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Door controles is het oponthoud 20 minuten. Het is druk op de N57 in Zeeland. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelande en Goederede. Het is heel druk op de N513 van Castricum-Mazee naar Limmen voor de aansluiting met de N512. De vertraging is een half uur. En op de A28 staat het vast van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. Daar heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

is dit lekker. Het komt van het album Smoke. Ik heb het over Lisa Loers en Watching You. En wat waren die andere twee? Nou, hier zijn ze hoor. De muur.

0: Als je enige suggestie hebt voor die twee items, laat het ons weten via www.ronvandersteen.nl. En nu weer snel door met de volgende drie.
1: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar

0: Wat een heerlijk nummer deze van Rox en My Baby Left Me.
1: De Muziekfabriek.
0: En we hadden nog twee andere liedjes in de Muziekfabriek.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Het was die van Rob de Nijs, Een Huis in de Zon. En die van David Bowie en Let's Dance.
3: From long time ago.

Band. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. In 1966 veranderden ze de naam van de groep. De meest succesvolle periode voor de band was van 1968 tot en met 1972. Ze scoorden een dikke hit. Stond dan ook nummer 3 in de Engelse hitlijsten. Luister uit 1970 naar Rainbow. Hier is Marmalade.

Het mag duidelijk zijn. Niks aan de hand muziek. Heerlijk. De Jukebox Classic voor deze keer uit 1970 van Marmalade en Rainbow. En ook jouw bijdrage is welkom. Ga even naar de website www.rondvandersteen.nl. Ik heb er weer drie voor je klaarstaan. We beginnen met een Nederlandstalige van Tijdloos. Hoe gaat het met jou?

0: met jou.
1: Ron Thunderstone, he's your Jedi.
2: Your favorite songs, playing now on Golden Oldies Radio.
0: Geboren op 11 januari 1943 en overleden op 20 september 1973.
3: Oude lullenplaat.
0: Een vrij korte leeftijd dus. Zijn naam is James Joseph Crowes, of beter bij je bekend als Jim Crowes.
3: Oude lullenplaat.
0: Zijn succesvolle album You Don't Mess Around With Jim maakte hij in 1972. Van het album was het nummer Operator het meest succesvol. Met het liedje Bad Bad Leroy Brown brak hij door in 1973 bij een groot publiek. De song werd later gecoverd door Frank Sinatra en was tevens de tune van de Showbiz Quiz. Luister.

0: Deze is echt van heel erg lang geleden. Deze van Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough.
1: De Muziekfabriek.
2: Hollanders vindt ze, oelala.
0: En natuurlijk Spandau Ballet met True, een prachtige ballad uit de jaren 80. En Mystiek met Ritmo de la Noche. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Heb je genoten? Daar wordt ja geknikt, dus even laten weten via www.ronvandesteen.nl. Goed, ik heb nog één liedje voor je. Dat is die van Justin Bieber of Bieber met medewerking van Ludacris. En dat heet Baby. Ik zeg maar weer gegroet en adios. Oh.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen. Maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen licht gewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Heel veel files staan er niet en in de meeste gevallen heb je in de files die er wel staan een paar minuten vertraging. In Zeeland is het vooral druk. Er staan veel korte files door terugkerend vakantieverkeer. Op de N57 bijvoorbeeld van Middelburg naar Rotterdam heb je tussen Port Zeelanden en Goede Reden 5 minuten oponthoud. De N57 Brouwersdam richting Middelburg. Daar sta je bij Middelburg nog 10 minuten in de file. Op de N59 is het druk. Van Seroskerken naar knooppunt Hellegatsplein voor de aansluiting met de N256. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Op de N256 van Zierikzee naar Goes sta je voor de afrit Wolfaartsdijk ook 10 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de A58 naar Berg op Zoom bij Rilland. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. Verder staat er file op de A12. Van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je door controles 20 minuten tijdverlies. En op de A7, de afsluitdijk naar Noord-Holland, staat file. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Ladies and gentlemen,

de mooie classics uit de jaren 70 uit de pophistorie. De band Kansas. Een beetje een romantisch plaatje. Het verhaal van Dust in the Wind.

betere Nederlandstalige klassiekers uit de jaren 60. Onder leiding van Bob Bauer. Het en ik heb geen zin om op te staan, of niet soms. Dan op deze maandagavond iets voor 7 wat aardige plaatjes. En zit je net aan tafel, eet bijzonder smakelijk. Mei 2026, dit zijn de Rolling Stones.

Golden Earrings nog met een S. En je hoorde uiteraard If You Leave Me Now and We Play It. En dit is ook lekker zeg. Uit de jaren 90 uit Engeland. Jive, Bunny en de Master Mixers.

In het kader van classics gaan nooit verloren. Uit de jaren 60, Johnny Bernetti. And Dreaming to You. En dit is heel wat anders uit de 80's. Broer en zus, afkomstig uit Canada. Een oudje van Lime.

iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij het. Oh.

een van die vrolijke songs uit begin jaren 70. Geproduceerd door Jaap Egmond, Greenfield & Cook uit Den Haag. En The Easy Boy and We All Leave Together. Eens even kijken op deze maandagavond. Ik heb er nog eentje voor je. Dadelijk Rob van Dijk en om 9 uur

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen, van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De PAUS waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de PAUS overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is voornamelijk heel druk op de wegen vanuit Zeeland. Veel terugkerend recreatie- en vakantieverkeer daar, bijvoorbeeld op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Het oponthoud is een half uur tussen knooppunt Stellenplas en Rilland. En op de N57 heb je ook bijna een half uur tijdverlies van Middelburg naar Rotterdam, tussen Port Zeelanden en Stellendam. Op de N59 is de vertraging een kwartier van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en Hellegatsplein sta je vast. Op de A12 staat een lange file door de Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de grens. Ook daar is het oponthoud bijna een half uur. En op de A7, de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland, is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is het geluid van de maandagavond. Rob Schouderuurtjes op Golden.

de Gouden Greep en het Gouden Nieuws komen ook voorbij. En om 19:30 en om 20:30 weer een super vette, dikke, super tip. Weer uitgekozen door Edwin Simonis. Hij gaat hem nog zelf voor je aankondigen ook. Hoe leuk is dat? Heb je nou al geluisterd vandaag? Afgelopen tweede Pinksterdag naar de Vergeten Plaat op 100. De 2026 editie. Op Golden Oldies Radio. Verzorgd door het team van de Vrijdag Experience. Ik heb genoten en ik hoop jij ook. En vraag Lipo Lipi, wat ik net al voor je draai, dat kan een kans hebben zijn voor de editie 2027. Er ligt aan een aantal duimpjes die je er moeten gegeven. En wil je ook meedoen? Nou, schroom niet, want vanaf volgend jaar mag jij jezelf deze lijst gaan samenstellen. Door middel op de Facebookpagina van Golden Oldies Radio, de Vergeten Plaat op 100, daar naartoe te surfen. Als je daar toch bent, gelijk lid te worden. Zet daar jouw favoriete clip neer waarvan jij denkt, die moet in de lijst. En wie weet, het duurt nog wel eventjes dat je hem gaat horen ook, ja.

0: thin line between love and hate, zo die zojuist in Rob's Gouden Uurtjes van de Pretenders uit 1984. Straks om 7:30 voor het eerst de supertip, maar nu eerst
1: het Gouden Nieuws.
0: We draaien de klok terug naar 1977. Het jaar waarin de wereld afscheid nam van muzieklegende Elvis Presley. Een nieuwsfeit dat fans overal diep raakte. Maar 1977 bracht ook muzikale hoogtepunten. Want uit de speakers klonk volop de grote hit Hotel California van de Eagles. Mysterieus, tijdloos en nog altijd een echte klassieker.

ik heb toch niet te veel gezegd, hè? Wat een lekkere supertip weer, meneer Simonus. Straks om 8:30 hoor ik nog een keertje voorbij komen. Jazeker. En je weet het, hè? De mooiste herinneringen hoor je hier op Golden Oldies Radio. Wat denk je van deze? 85.

Maria Vidal hoor je en Body of Work. Straks in het tweede uur hoor je In de Gouden Greep drie plaatjes. En dat heeft allemaal te maken met vakantie. Om je alvast een beetje in de vakantiestemming te krijgen. Maar dat was in het tweede gedeelte van Beroeps Gouden Uurtjes, ja. Maar eerst nog muziek. Wat denk je van Andrew Gold? Het 76. He's a Lonely Boy.

af en toe laat ik je ook in mijn programma een nieuw plaatje aan je horen. Zoals deze van Blackbird heet zij. Do You Read Me? Ja, dat is haar nieuwe single. Ik denk, wie weet, vind dit ook een leuk plaatje? Dat kan zomaar zijn, ja. Zal Hans Geersing wel luisteren, want meestal krijg ik op de maandag een bericht van hem dat hij ligt te luisteren op zijn Sonos-apparaat, ja. Dat is zo, als dat toch het geval is, Hans, heb ik misschien voor jou een slaapliedje, want Hans is een vroege vogel en gaat ook vroeg naar bed. En misschien dat Whitney Houston daarbij kan helpen.

De voorlaatste was van Alexander O'Neill. And if you were here tonight. De singeluitvoering, want hij is ook in de lange versie te verkrijgen. We gaan op naar het nieuws van 8 uur. En straks in het tweede gedeelte van Rob's Gouden Uurtjes. De Gouden Greep. Die staat in het teken van vakantie. En niet te vergeten de supertip. Die komt voor de tweede maal voorbij. En voor de rest heel veel lekkere muziek, dus blijf daar lekker bij. En tot straks naar de andere kant van 8 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Eigenlijk is dit nummer terug te vinden op zijn album Emotional. En bedoeld als een bonus track. Goedenavond, dit is het tweede gedeelte van Rob's Gouden Uurtjes. Met om 8:30. Wie voor de tweede achtereenvolgende maal de supertip? De Gouden Greep bestaat uit 3 platen die te maken heeft met vakantie. En we zitten precies in die periode van vakantie. En heel veel lekkere muziek ga je nog horen tot 9 uur vanavond. Zoals My Tie.

0: afschieten. Ik ben dan maar de boodschapper.
1: Nee, niet.
0: Bang Bang Hoodie uit 1980. Dat was van B.A. Robinson. En daarvoor was het de meidengroep Mai Tai. Hè? Meneer, hoor je dat nog eens op de radio? Nou, hier bij Golden Oldies Radio. Hier hoor je het nog wel eens voorbij komen. Met One Touch Too Much. En Erik van Tijn en Jochem Fleisma, die zat achter dit meidengroepje. Ja. Dus straks de Gouden Greep. Dat allemaal met vakantie, maar nu eerst Brothers de Jean.

0: de hoogste tijd voor...
1: De Gouden Greep.
0: Pak je koffers maar alvast in, want in De Gouden Greep gaan wij muzikaal op vakantie. We starten in 1963 met Summer Holiday van Cliff Richard. De klassieker die meteen zon, strand en vrijheid oproept. Daarna maken we een sprong naar de jaren 80 met de heerlijke zomerbeat Holiday Rap van MC Marker G en DJ Sven, waarin vakantie vieren centraal staat. En als afsluiter trekken we richting het strand met Vamos a la Playa van Miranda. Een hit die nog altijd dat intieme vakantiegevoel laat horen.

ik hoop dat je een beetje in de vakantiestemming hierdoor bent gekomen. Voor diegenen die nog op vakantie gaan. Miranda met Famos a la Playa hoorde je. En daarvoor was het MC Mike G en DJ Sven met Holiday Rap. En ik begon de grote game met Cliff Richard met Summer Holiday.

toe hier in mijn programma. Ditmaal van Robin Shoes en ze heet Barb. Ja, ik kan er ook niet meer van maken dan dat. Zo heet ze echt. Better Times is de nieuwe single van hun beiden, ja. Ja, ik krijg wel eens commentaar van waarom draai je zo weinig YouTube. Nou, deze dan. Hoop ik dat ik het goed heb gemaakt.

kijkerfilm Labyrinth uit 1986. De voorlaatste. En wat je hoorde hier in Rob's Koude Uurtjes is afkomstig van David Bowie. En Underground, en daarvoor hoorde je nog op bezoek U2 en Desire, die kwam ook nog voorbij. Ik wil vanavond een keertje heel mooi eindigen. Ik ben geloof ik een van de weinige jocks hier bij dit geweldige radiostation die Michael W. Smith draait. En ik kwam afgelopen week weer een heel mooi nummer van hem tegen, in de hoop dat het misschien jij ook mooi zou vinden. Deze zwoede maandagavond, tweede Pinksterdag, vind ik dat persoonlijk een goede afsluiter. Voor morgen, pas op, het is warm, 29 graden. Houd je hoofd koel. En wat mij betreft, volgende week maandag om 7 uur ben ik er weer hoor. Voor een nieuwe Rob's Gouden Uurtjes. Goeienacht voor straks. En tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Ansvariant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dames en heren, de directie van dit radiostation is bijzonder verheugd u het komende uur te kunnen confronteren met de warme radiostem van Jack Jackio.

Een mooi nummer is dit, vrienden, van de formatie Deep Twig. Ging over Christine. Welkom trouwens bij Jack Jagger's Goudmerk. Bedankt Tony Winter en Rob van Dijk, die het voor mij hebben gezeten. Het waren weer fantastische uitzendingen, vrienden. Jullie hebben het weer aardig gedaan. Ja, ja. En wij gaan gelijk door met muziek. En we doen met een oudje van Twinnie Lopez.

muziek en het allemaal van Twin Lopez vinden. Ik moet dit trouwens vertellen, ik heb een grandioos weekje achter de rug. Ja, ja, het was echt zo verschrikkelijk gezellig. Ja, ja. We gaan door met Nancy Sinatra.

de muziek achter door. Dat komt omdat ik zo'n goede bui heb, maar dat heb ik u net al proberen uit te leggen. Eens even kijken. Goed, weekje gehad, hè? Ja.

0: Wat een muziek, hè, vrienden. Een lekkere ouwe van de formatie The Hollies. Ja, ja.
1: Dames en heren, en thans duiken wij in de geschiedenis van de hedendaagse popmuziek. Ik zou zeggen, kom vooruit, duikt u even mee.

Nou vrienden, ik maak vandaag een uitzondering. Ik ga even een plaatje draaien voor mijn vriendin. Ik heb tenslotte een ontbijtje op bed gehad. En dat was de verrassing van de week. Dus vandaar dat ik dit nummer even voor haar ga draaien. Even luisteren, wat komt er? Ze is gek van Nick en Simon. Nou, voor jou dan.

plaatsvinden. Muziek uit Volendam. De Locomotion van de Left Side. Ik heb trouwens nou een nummer gevonden uit 1966. Het is afkomstig uit Noorwegen. Maar het is een heel leuk nummer. Ik zal hem zo starten. De Letkes heet het. Maar de naam van de artiest, die kan ik amper uitspreken. Daar waag ik me dus ook niet aan.

en dat was een mooie ouwe van de Pretty Things, vrienden. Ik wil het trouwens even zeggen dat op woensdagavond tussen 7 en 9 moet ik zeggen, Dick Bakker zit met Music Memories. Een wereldprogramma, daar moet u echt naar luisteren. Want hij is ook mijn leverancier van de muziek die u hier hoort. Juist. En er zitten hele leuke dingetjes bij. We gaan even door met een instrumentaaltje. Ja, ja.

Ja, vrienden. Dat was er een van Russ Conley. En dit nummer heb ik verleden week ook gedraaid. Maar dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. En ik heb een goede week gehad, dus ik doe mezelf een plezier. Jazeker.

Hey, tot slot een oudje van Rob Hoeken. Ah, die heeft ook schitterende muziek gedraaid en gemaakt. En die heb ik verleden week ook al gedraaid, maar dat is weer een andere. Heerlijke nummers zijn dit.

Vrienden, het is een paar minuten voor de klok van 9. Nee, 10. Jongen, je raakt helemaal in de war met al die tijden. Dus wij gaan er lekker van tussen, of ik ga er van tussen. En dan volgende week spreken we elkaar weer. Vergeet in ieder geval niet te luisteren naar Dick Bakker op woensdagavond tussen 7 en 9. Grandioos programma. Nou, ik praat gewoon even door middel of de rood heen. Het is jammer, volgende week draai ik hem wel helemaal. Maar dat is Music Memories en dat is zeer de moeite waard. Hij is ook mijn leverancier van de platen. Dus daar ben ik hem ook zeer dankbaar voor. Nou, vrienden, ik heb nou genoeg geluisterd door die plaat heen. Ik zou zeggen, geniet ervan, Sally Carr en Middle of the Road. En ik zie u of ik spreek u volgende week weer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: Een echte tranentrekker uit de jaren 60 aan het begin van het uur. Skeeter Davis, een Always on My Mind.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van maandag 25 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond komen aan bod de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Dichter Manon Huntjes en de online gids tegen vastlopen van hoogbegaafde leerlingen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Army of Lovers die op je wachten. Dat was de belofte van Lee Ryan. En daarvoor de Bee Gees en Closer Than Close. Ons eerste onderwerp vanavond. Aanstaande donderdag kun je gezellig naar de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Een mooie gelegenheid om samen met anderen het goede doel Petje Af te steunen. En een gezellige avond te hebben. Tira Cox.
1: Hier aan tafel Judith van den Berg van het secretariaat. En Danny Veldhoven, docent klassieke talen en roostermakers. Welkom beiden. Even over de school, Danny. Want niet iedereen weet wat voor school het is. Spieringshoek in Schiedam. Kan je er iets over vertellen? Type opleidingen, aantal leerlingen en zo?
2: Ja, wij zijn een scholengemeenschap en bieden onderwijs aan op HAVO en VWO niveau. We hebben wij talenten, de klassen zeg maar, met technasium en gymnasium en sport. En ja, we bestaan 70 jaar, dus vandaar dat we dit allemaal gaan groots gaan uitpakken de komende periode.
1: Aha, ik meet meteen de aanleiding. Judith, die goede doelendag. Ja, ik herinner me van vroeger dat Spieringshoek vaak een vaste actie had met een goed doel eraan gekoppeld. Komt het in plaats van die vaste actie?
3: De Goede Doelendag komt inderdaad in plaats van de vaste actie. Omdat we groots uit willen pakken voor het 70-jarig bestaan, gaan we dit heel uitgebreid vieren. Er komt sowieso op het schoolplein allerlei activiteiten voor de leerlingen. Die kunnen surfen, die kunnen een kop
1: surfen
3: van jut slaan.
1: Op het schoolplein?
3: Ja, surfen op een matras, op een luchtkussen. Een stormbaan hebben we in de tuin staan. Dat zijn allemaal dingen die de leerlingen kunnen doen. Daarbij hebben we, zoals met gewone vaste actie, ook weer hele leuke workshops kunnen krijgen. Docenten zetten zich in voor workshops.
1: Er moet natuurlijk wel geld gegenereerd worden.
3: Er moet geld.
1: Is daar ook een geldbedrag aan verbonden dat leerlingen moeten doneren?
3: Ja, de leerlingen die kopen een kaart, een stempelkaart. En met die stempelkaart kunnen zij de attracties af en zij kunnen de workshops gaan doen.
1: En wat is het goede doel? Want het is een goede doelactie.
3: Het goede doel is Stichting Petje Af, Schiedam Vlaardingen. Dat is zij zetten zich in voor jongeren tussen de 4 en 14 jaar. Zij organiseren daar voor de minder bedeelde jongeren eigenlijk organiseren zij leuke activiteiten.
1: Heeft en omdat het ook met altijd, onderwijs te maken?
3: Nee, heeft niet met onderwijs te maken. Maar wij zoeken wel altijd een doel wat in de regio zit. Het liefst in Schiedam. Dus ik ben met Danny een keer een avondje gaan googlen. En we zijn bij de stichting Petje Af terechtgekomen. En we staan daar allemaal helemaal achter om voor dit doel geld op te halen.
1: En dan die benefietavond, Judith. Hoe gaat die vorm krijgen?
3: Die gaan we vooral vorm laten krijgen met toneel en muziek. De leerlingen van de theater. We hebben een theaterstudio op school. Daar zitten een aantal leerlingen bij. Die gaan een toneelstuk opvoeren van zo'n half uur. Personeel gaat ook nog een toneelstuk opvoeren.
1: Wow.
3: We hebben wat oud-leerlingen gevonden die wat muziek gaan verzorgen. Dus al met al gaan we ervan uit dat het een hele leuke, gezellige avond gaat worden. Kaartjes zijn te koop. Ga ik gelijk even reclame voor maken.
1: Graag.
3: Via onze website www.spieringshoek.nl. Daar staat een link waarmee de kaartjes gekocht kunnen worden om de avond te bezoeken. De avond begint om 6:30 en duurt tot ongeveer 8:30.
1: En het is 28 mei.
3: Het is donderdagavond 28 mei. Ja. De kosten zijn €7,50 voor een kaartje.
1: Nou, dat is heel schappelijk voor zoveel inzet.
3: Ja.
1: Past het allemaal in de school of is het elders?
3: Nee, het past. We gaan ervan uit dat het allemaal in de school past. Tijdens de avond hebben we ook nog een loterij. Waarbij we wat leuke prijzen hebben. Daar kunnen ook nog loten voor gekocht worden. Die zijn €3 per stuk. We zijn daarvoor ook voor prijsjes de lokale ondernemers langs gegaan. Die ons ook een leuk prijsje geven. We kunnen een iPad verloten en 2 leuke koptelefoons.
1: Het wordt steeds aantrekkelijker. Danny, tot slot, het 70-jarig bestaan. Dit is de aftrap en de aanzet. Zit er in de toekomst nog meer te gebeuren wellicht?
2: Ja, zeker. Maar daarbij focussen we ons vooral op onze eigen leerlingen. We gaan in december weer een heel groot schoolfeest organiseren in de Kuip in Rotterdam. Inmiddels weten we ook een datum. Ik kijk even Judith voor aan.
3: 3 december.
2: Dat is namelijk deze week pas bekend geworden. Dat het 3 december gaat worden. En dan moeten er ook allemaal mooie DJ en weet ik het allemaal niet voorbij.
1: Het wordt kortom een geweldig jaar volgend jaar.
2: Het wordt een heel mooi jaar. En we hebben natuurlijk ook een hele mooie inschrijving. Dus het wordt echt een heel mooi jaar.
1: Fantastisch. Nou, van harte gefeliciteerd tot zover. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Judith van den Berg en Danny Veldhoven van Scholengemeenschap Spier in Soek. Voor het delen van het geweldig goede nieuws over de Goede Doelendag.
4: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Ze had er een hit mee in 2011. Lana Del Rey en Videogames. En daarvoor, uit een diep Frans verleden, Gilbert Bécaud en Un peu d'amour et d'amitié. Zometeen dichter Manon Huntjes. Maar eerst is hier John Denver.

0: John Denver was dat. Hij schreef het nummer Calypso over het schip van de Franse marinebioloog Jean-Jacques Cousteau. 1975 was het jaar. Ons volgende onderwerp. Toen ze eenmaal de pen had ontdekt, werd de veelschrijfster in haar wakker. Maar bovenal is ze dichter. Manon Huntjes is bij Herman de Bruin.
1: Manon, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, jij bent van alles. Dichter, schrijver, speeches, gesproken woorden, brieven maken, journalistiek schrijver. De pen is heel belangrijk blijkbaar.
2: Ja, ik denk dat het wel misschien wel het belangrijkste inderdaad in mijn dagelijks leven is.
1: Maar schrijf je alles nog met pen of heb je ook andere mogelijkheden?
2: Dat is een goede vraag. Die wordt me vaak gesteld. Ik schrijf altijd eerste stukken en versies schrijf ik altijd met de pen. En 's ochtends schrijf ik sowieso altijd 3 pagina's met de hand, zonder nadenken. Dat is een bepaalde techniek die ik gebruik en die doe ik altijd met de pen.
1: Ja, je schrijft, je laat dat ook weten aan mensen, mm-hmm. want je neemt het ook op.
2: Klopt, ja, dat is een van de dingen die ik doe.
1: En als ik zeg rafelrandjes, waar hebben we het dan over?
2: Ja, dat is een van mijn allereerste gesproken woordstukken dat ik schreef en wat... wat ik ook toen voor het eerst met veel mensen heb gedeeld. En dat beschrijft ook een beetje de essentie van waarom ik schrijf.
1: Nou, mooi. Als je daar een voorbeeld van hebt en je kan dat voordragen, mm-hmm. dan wordt dat misschien duidelijk voor de mensen.
2: Ja, nou, het hele stuk duurt 4-5 minuten. Maar dat ga ik dus niet doen. Maar ik zal een stukje dan doen.
1: Als voorbeeld.
2: Ja. Rafelrandjes. Ik wil je niet glanzend en perfect. Ik wil zien dat je leefde met gebroken hoekjes en rafelige randjes die je kreeg toen je langs het leven schuurde. Of toen het leven langs jou schuurde, langs de gladde randjes van je zijn.
1: Nou, mooi, duidelijk en ook niet helemaal vergoelijkend, gewoon zeggen zoals het is.
2: Ja,
1: toch?
2: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, rafelrandjes. Iedereen heeft zo zijn rafelrandjes.
2: Ja, precies. Ik denk dat die het ook juist soms heel mooi maken.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, rafelrandjes hebben ook iets, wou je zeggen.
2: Ja, ja, ja,
1: die horen bij het leven.
2: Die horen bij het leven, die horen bij het mens zijn. Ja. De perfecte versie van jou, die is niet zo mooi als de imperfecte versie.
1: Nee, je hoeft dat ook niet te verbloemen.
2: Nee, zeker niet. Ik denk dat we...
1: Altijd al met taal bezig geweest? Als je dat boek neemt, taal is precies mijn ding? Of zeg ik iets anders loopt?
2: Taal is echt mijn ding. Of
1: echt mijn ding,
2: Ik heb wel altijd een liefde voor taal gehad. Volgens mij was mijn lievelingsboek als kind ook wel een spreekwoordenboek. Maar het duurde wel heel lang voordat het me lukte om zelf te schrijven.
1: Oké. Was dat niet iets wat je opstellen op school ging?
2: Jawel, maar dan ga je op een gegeven moment werken en het serieuze leven in. En dan leer je vooral om heel slim te schrijven of heel goed te schrijven. Of hoe je denkt dat je hoort te schrijven. Dus altijd als ik dan die poging deed om te gaan schrijven creatief, dan kwam ik vast in mijn hoofd. Want dan probeerde ik slim te zijn of grappig te zijn.
1: En je moet gewoon vanuit jezelf schrijven.
2: Ja, totdat ik leerde om vanuit mijn hart te schrijven zonder dat hoofd ertussen te laten komen.
1: Oké. Dus minder rationeel, maar gewoon gevoelsmatig.
2: Ja, minder vanuit wat ik denk dat ik moet schrijven.
1: Ja, mooi vak om dat te kunnen doen. En dat doe je ook voor iedereen die jouw opdracht geeft. Een soort bedrijf, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ik kan het denk ik. Ik kan het niet voor iedereen doen, denk ik. Ik ben ook niet iemand die jouw sales tekst of website teksten kan maken. Maar op het moment dat het een opdracht is waarin het ook echt gaat om... we willen echt de essentie verwoorden. Of we willen even tot het hart van iets komen. Ja. Dan komen ze bij mij.
1: Ja, je bent geen reclameschrijver.
2: Nee.
1: Dat zeker niet. Nee, maar het gaat dieper.
2: Ja, en ik leer andere mensen ook om die techniek die mij dit heeft gebracht, die techniek breng ik ook weer naar andere mensen.
1: Dan hoor ik een workshop aankomen.
2: Nee, een boek. Of een gids eigenlijk.
1: Dan laat je mensen weten hoe zij dat ook kunnen bereiken.
2: Hoe ze dat ook kunnen doen, ja.
1: Mensen die daar meer over willen weten, kunnen die bij sociale media terecht, denk ik?
2: Als ze mijn naam googelen, komen ze waarschijnlijk sowieso al op mijn website. En via mijn website kunnen ze op mijn podcast terechtkomen.
1: Oh, die maak je ook nog, hè?
2: Ja, met korte gesproken woorden inderdaad.
1: Korte gesproken woorden?
2: Dat zijn afleveringen van 5 minuten. Dus dat kan onze aandacht
1: Dat houdt aandacht vast. We hebben allemaal een korte aandachtsboog, toch?
2: Ja.
1: Ja, tegenwoordig wel. Manon Huntjes, dan kom je terecht bij waar je wezen moet op de sociale media, op de website. En dan kun je alles verder zelf vinden. Je bent ook bereikbaar daarop.
2: Zeker, ja. Ik ontvang graag berichten.
1: Kijk, dat is mooi. Dan kun je dat weer lezen en dan kun je daar verder mee gaan.
2: Ja.
1: Manon Huntjes, dankjewel.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

0: Een echte tranentrekker uit de jaren 60 aan het begin van het uur. Skeeter Davis, een Always On My Mind.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van maandag 25 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond komen aan bod de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Dichter Manon Huntjes en de online gids tegen vastlopen van hoogbegaafde leerlingen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: army of lovers die op je wachten. Dat was de belofte van Lee Ryan. En daarvoor de Bee Gees en Closer Than Close. Ons eerste onderwerp vanavond. Aanstaande donderdag kun je gezellig naar de benefietavond van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. Een mooie gelegenheid om samen met anderen het goede doel Petje Af te steunen. En een gezellige avond te hebben. Tira Cox.
1: Hier aan tafel Judith van den Berg van het secretariaat. En Danny Veldhoven, docent klassieke talen en roostermakers. Welkom beiden. Even over de school, Danny. Want niet iedereen weet wat voor school het is. Spieringshoek in Schiedam. Kan je er iets over vertellen? Type opleidingen, aantal leerlingen en zo?
2: Ja, wij zijn een scholengemeenschap en bieden onderwijs aan op HAVO en VWO niveau. We hebben wij talenten, de klassen zeg maar, met technasium en gymnasium en sport. En ja, we bestaan 70 jaar, dus vandaar dat we dit allemaal gaan groots gaan uitpakken de komende periode.
1: Aha, ik weet meteen de aanleiding. Judith, die Goede Doelendag. Ja, ik herinner me van vroeger dat Spieringshoek vaak een vaste actie had met een goed doel eraan gekoppeld. Komt het in plaats van die vaste actie?
3: De Goede Doelendag komt inderdaad in plaats van de vaste actie. Omdat we groots uit willen pakken voor het 70-jarig bestaan, gaan we dit heel uitgebreid vieren. Er komt sowieso op het schoolplein allerlei activiteiten voor de leerlingen. Die kunnen surfen, die kunnen een kop
1: surfen
3: van jut slaan.
1: Op het schoolplein?
3: Ja, surfen op een matras, op een luchtkussen. Een stormbaan hebben we in de tuin staan. Dat zijn allemaal dingen die de leerlingen kunnen doen. Daarbij hebben we, zoals met gewone vaste actie, ook weer hele leuke workshops kunnen krijgen. Docenten zetten zich in voor workshops.
1: Er moet natuurlijk wel geld gegenereerd worden.
3: Er moet geld
1: is daar ook een geldbedrag aan verbonden dat leerlingen moeten doneren?
3: Ja, de leerlingen die kopen een kaart, een stempelkaart. En met die stempelkaart kunnen zij de attracties af en zij kunnen de workshops gaan doen.
1: En wat is het goede doel? Want het is een goede doelactie.
3: Het goede doel is Stichting Petje Af, Schiedam Vlaardingen. Dat is een, zij zetten zich in voor jongeren tussen de 4 en 14 jaar. Zij organiseren daar de minder bedeelde jongeren eigenlijk organiseren zij leuke activiteiten.
1: Heeft en omdat het ook met onderwijs te maken?
3: Nee, heeft niet met onderwijs te maken. Maar wij zoeken wel altijd een doel wat in de regio zit. Het liefst in Schiedam. Dus ik ben...

0: met Danny een keer een avondje gaan googlen. En we zijn bij de stichting Petje Af terechtgekomen. En we staan daar allemaal helemaal achter om voor dit doel geld op te halen.
1: En dan die benefietavond, Judith. Hoe gaat die vorm krijgen?
0: Die gaan we vooral vorm laten krijgen met toneel en muziek. De leerlingen van de theater. We hebben een theaterstudio op school. Daar zitten een aantal leerlingen bij. Die gaan een toneelstuk opvoeren van zo'n half uur. Personeel gaat ook nog een toneelstuk opvoeren.
1: Wow.
0: We hebben wat oud-leerlingen gevonden die wat muziek gaan verzorgen. Dus al met al gaan we ervan uit dat het een hele leuke, gezellige avond gaat worden. Kaartjes zijn te koop. Ga ik gelijk even reclame voor maken.
1: Graag.
0: Via onze website www.spieringshoek.nl. Daar staat een link waarmee de kaartjes gekocht kunnen worden om de avond te bezoeken. De avond begint om 6:30 en duurt tot ongeveer 8:30.
1: En het is 28 mei.
0: Het is donderdagavond 28 mei. Ja. De kosten zijn €7,50 voor een kaartje.
1: Nou, dat is heel schappelijk voor zoveel inzet.
0: Ja.
1: Past het allemaal in de school of is het elders?
0: Nee, het past. We gaan ervan uit dat het allemaal in de school past. Tijdens de avond hebben we ook nog een loterij. Waarbij we wat leuke prijzen hebben. Daar kunnen ook nog loten voor gekocht worden. Die zijn €3 per stuk. We zijn daarvoor ook voor prijsjes de lokale ondernemers langs gegaan. Die ons ook een leuk prijsje geven. We kunnen een iPad verloten en 2 leuke koptelefoons.
1: Het wordt steeds aantrekkelijker. Danny, tot slot, het 70-jarig bestaan. Dit is de aftrap en de aanzet. Zit er in de toekomst nog meer te gebeuren wellicht?
2: Ja, zeker. Maar daarbij focussen we ons vooral op onze eigen leerlingen. We gaan in december weer een heel groot schoolfeest organiseren in de Kuip in Rotterdam. Inmiddels weten we ook een datum. Ik kijk even Judith voor aan.
0: Dat wordt 3 december.
2: Dat is namelijk deze week pas bekend geworden dat het 3 december gaat worden. En dan moeten er ook allemaal mooi een DJ en weet ik het allemaal niet voorbij.
1: Het wordt kortom een geweldig jaar volgend jaar.
2: Het wordt een heel mooi jaar. En we hebben natuurlijk ook een hele mooie inschrijving. Dus het wordt echt een heel mooi jaar.
1: Fantastisch. Nou, van harte gefeliciteerd tot zover. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Judith van den Berg en Danny Veldhoven van Scholengemeenschap Spieringshoek. Voor het delen van het geweldige goede nieuws over de Goede Doelendag.

er een hit mee in 2011. Lana Del Rey en Videogames. En daarvoor, uit een diep Frans verleden, Gilbert Bécaud en Un peu d'amour et d'amitié. Zometeen dichter Manon Huntjes. Maar eerst is hier John Denver.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen.